radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris, een fluitje van een cent.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioseleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
13: Als je één van de 2 Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
12: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
13: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
12: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
14: Koffie Compleet.
13: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eradus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eraduswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: De 1395 AM
13: is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. Gisteren stapte ook defensieminister Healey al om die reden op. Beide mannen vinden het huidige investeringsplan te weinig ambitieus en slecht gefinancierd. Carnes waarschuwt voor reële dreigingen voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe defensieplan wordt naar verwachting begin juli gepresenteerd, vlak voor de NAVO-top in Ankara. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
11: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreez luisteraars.
6: Als je één van de twee Radio Seabreez t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
5: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
6: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
5: Kijk snel in de webshop van radioseabreez.nl.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Wee, wee, wee. Raven Shane!

weer op de radio. Woehoe! The Music Time.

water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik heb veel in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan.

doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze. AM.
1: Abba Hallen was laatste. SOS was een hit in 1975. De Loving Spoonful daarvoor met 6 o'clock. Hit in 67. En de eerste was een hit in 1979. Iron Horse, Sweet Louie Louise.
2: Hey, hallo.
1: Leuk dat je luistert. Ik heb zomerse klanken voor je.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Paul Simon hadden we als laatste uit 1973. Kodachrome. De Hollies daarvoor uit 1967. Carrie Ann. En de eerste was van de Four Seasons. Down the Hall. Dat was een hit in 1977. Vandaag heel de dag gauw houden. En de Temptations. Grijpen de macht.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de 5e keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al 4 gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was 1 van de 4 astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
8: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
11: Koffie Compleet.
10: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

0: mooie Kaoma uit Afrika. Ja, ze leeft helaas niet meer. Ongelukkig aan haar einde gekomen, oftewel vermoord. Maar ze beet wel de spits af vanmorgen hier bij De Ruit met Marcel Joosten.
1: Good morning, good morning. Sun beams will soon smile through. Good morning.
0: Anderhalve week en dan worden de dagen alweer korter. Nou, dat moet ik eigenlijk niet doen, hè? Nee, dat gaan we ook niet doen. Hey Martin, bedankt voor jouw voorgaande lekkere uurtje. Dan nu eruit met Marcel Joustra. 7:20 krijg je de aanwijzingen voor de morgenster. 8:40 de uitslag. En 8:30 gaan we terug in de tijd op deze 12e juni. En het bekende recept. Jij pakt de koffie en een lekker pakje natuurlijk. En een krantje erbij. En ik draai de lekkere muziek zoals deze van Lynn Anderson.

In 1974 vonden ze het Eurovisie Songfestival ABBA met het prachtige mooie Waterloo. Voorbij zongen ze trouwens in het Zweeds. Hey, die morgensterven vandaag, daar krijg je straks de aanwijzingen van om 7:20. Dat is echt een hele leuk hoor. Een groep waar ik heel erg veel fan van was. En nog steeds ben. Ja, ze zijn nog steeds lief. Dat is ook wel leuk. Eerst maar weer Julianne Werding. Geh nicht in die stad.

En zo keren we vanuit 1975 terug naar het hier en nu. Aan ons elke spelletje wat iedere morgen spelen om 20 over 8, de Morgenster. En we zijn vandaag op zoek naar een Nederlandse band uit de jaren 80. En hun grootste hit die ging over de nabijheid tussen mensen. Die hit die stond trouwens hoog in de Nederlandse top 40. En die bestaat eigenlijk uit één woord dat betekent vertrouwdheid of nabijheid. Zal ik er iets meer kunnen vertellen? De Nederlandse band, ze hebben een naam waaruit ze bestaat. 6 letters. Hun naam bestaat dus uit 6 letters. Ja, en verder, ja, hun allerbelangrijkste hit misschien is wel, ging over een nacht waarop veel mensen sliepen en heel erg bijzonder was. Ja, het is een beetje cryptisch vandaag. Maar wie zoeken we? Straks hoor je het om 20 voor 9.

Met het mooie What Can I Say op deze heerlijke vrijdag. Ja, het weekend staat bijna weer voor de deur. Vanmiddag al onze jocks weer kijken op onze programmering. Dadelijk na het nummer van Billy Swan gaan we eens even kijken wat allemaal op deze dag in het verleden gebeurde.

Billy's One met I Can Help. Nou, mij zitten we precies op 8:30, dus het is de hoogste tijd voor inderdaad het oude nieuws van de 12e juni. 1963, Martin Luther King hield een beroemde toespraak in Detroit enkele maanden voor zijn iconische I Have a Dream speech. 12 juni 1987 riep Ronald Reagan bij de Berlijnse muur: Mr. Gorbachev, tear down this wall. 1991, Boris Yeltsin werd gekozen tot president van Rusland. Ja, deze dan, hè. 12 juni 1929 werd Anne Frank geboren in Frankfurt am Main. Wist je dat ze in Duitsland geboren was? 1964, Nelson Mandela werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf tijdens het Rivonia Trial op de 12 juni. Nog meer leuke dingen? Ja, nou, laten we eens even kijken naar 12 juni 1879. Verscheen de eerste commerciële vlucht van een door mensen aangedreven vliegtuig, de zogenaamde Gossamer Albatross, die later ook nog het kanaal overstak. Nou, daar ben je wel een op de hoogte. Door met lekkere muziek en dan toe naar 20 voor 9, waar je die uitslag hoort van de morgenster. Eerst de Beatles, I Feel Fine.

Prince, Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain. Af en toe is het gewoon even nodig en ook wel goed voor de tuin. Alhoewel midden in de winter heb je daar weer niks aan. Nee, dan groeit er toch niks. Hey, dadelijk naar de plaat van Jim Gilstrap. Dan ga je weer kijken naar die band, Nederlandse band. Met die zes letters, mijn favorietje. Swing Your Daddy.

prachtige muziek hoor. Uit de jaren 70. Jim Gilstrap, specifiek 1975. Met Swing Your Daddy. Tijd voor de uitslag van de Morgenster. Die band met 6 letters die iets zong over intimiteit. Inderdaad, Krans is vanmorgen de Morgenster. Voor de mensen die het goed hadden, een groot applaus voor jezelf. Ja, en ja, je krijgt de eeuwige roem. Meer heb ik niet voor je. Uiteraard, die lekkere plaat gaan we erbij draaien van Kanans. Met intimiteit, de Morgenster van vandaag.

0: Lekkere muziek hoor. Elvis Presley met Crying in a Chapel. Ik zeg goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lekker om wakker te worden hier met Seabreeze. I am shifting sense, zou ik maar even zeggen. Nee, gewoon eruit. Eruit met Marcia Joustra op deze vrijdagmorgen. En met Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Yeah.

zo gezellige muziek, hè? I'm into something good. Ja, heerlijk. Van de Hermits. Weet je wat ook heel goed is? Elisabeth Maathuis. Die komt dadelijk weer voor jullie hier lekker op de radio. En voor de rest deze heerlijke vrijdag hebben we nog lekker muziek staan voordat het 9 uur is, zoals van de Strops.

Union New and Grab Me. Even kijken, nog lekker muziek staan. Want het is nog geen 9 uur hoor. Elibert zit al lekker koffie te drinken in het hoekje hier zo. Genieten van de muziek die ik dan weer draai. Hij vindt het ook wel leuk. Hij zegt de jaren 70. Vind ik mooi, maar hij gaat nog wat verder terug in de tijd. Maar dat hoor je dadelijk om 9 uur bij hem. Tot die tijd hebben we eerst Addison Lighthouse.

het wel. Alison Lighthouse met Love Grows Where My Rosemary Goes. Langzaamaan weg de appt. Dan zeg ik van ja, laten we nog even genieten van het laatste nummertje wat we kunnen gaan draaien voor de klok van 9 uur. Voordat ons muzikaaltje weer aankomt. Van The Animals. Don't Let Me Be Misunderstood. Nou, dat doen we zeker niet hier hoor.

0: misunderstood.
1: Nou, dadelijk, Elibert Maathuizen zit al lekker klaar op zijn stoeltje. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Neem een lekkere bak koffie wat mij betreft. Ik ben er zondagmiddag weer om 4 uur. Ik zeg een lekker weekend en nog een heerlijke vrijdag. Dag, dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de Straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Oh, de 1395 HM
5: is er even niet.
4: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
5: Nu
4: op 1098.
5: En via de digitale kanalen.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: 10 jaar Radio Seabreeze.
7: Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: 5, 4, 3... 2-1.
10: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
11: The greatest music ever made. Classic hits.
12: Seabreeze. Seabreeze AM.

Singer-songwriter uit Gibraltar, Albert Hammond. Misschien wist je het niet, maar het is zo. En dit was een hit in 1974. I don't wanna die in an air disaster. En welkom bij Maand voor de Kindermuziek. Mijn laatste werkdag. Ja, vrijdag. En vanochtend kwam het eruit natuurlijk met Marcel Joustra. Ja, zeker wel. En wij gaan door tot 10 uur met de muziek. 1967. Misschien ken je het nog wel. The Trucks and Love is All Around.

Country bij Maatwerken in Muziek. Dina Carter en We Danced Away. En voor Nederlandstalig gaan we naar 1963. En als ik zeg zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam, dan denk ik ja, heel leuk in 1963. Maar tegenwoordig plettert het als een gek. De regen en de hagel de afgelopen dagen. Jongens, verschrikkelijk. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik mijn weilanden vol met dikke regenbuien. En helemaal vol met water. De paarden vinden dat niet zo leuk meer, moet ik zeggen. Maar goed, we hebben een heerlijk nummer natuurlijk van Rob de Nijs en de Lords.

Ja, en we luisteren er nog steeds naar, natuurlijk. Maar goed, het blijft een heerlijk nummer uit 1963. We gaan naar 1983. Als ik zeg Alidus Hiddink, dan zeggen jullie waarschijnlijk de zanger van de Time Bandits. And I'm specialized in you.

Golden Oldie, The Death of a Clown van Dave Davies. En ik heb een plaat klaarstaan uit 1995, Tonight. Hier is Lois Lane.

Tonight. Lois Lane, Nederlandse band. Rond de zussen Suzanne en Monique Kleeman. Maar dat wist je waarschijnlijk wel. In de Verenigde Staten is de band anders genoemd. Want dan mag het alleen Lois L heten. Nou, dat weet je natuurlijk. Het heeft te maken met, wat was het ook meer? Superman of zo. Nou, ik weet het niet helemaal meer. Maar iets in die geest was het wel. We gaan naar de Inkspots. En in each life, a little rain must fall.

Heerlijk, zo'n oud nummer van The Inkspots. And to each life, a little rain must fall. En ik had het net over Lois Lane. Nou, ik heb even opgezocht in de Animated Universe Wiki. En dan zie je dat Lois Lane de sterjournalist is van The Daily Planet. En de vriendin van Superman. Nou, er staat een heel verhaal ook over Batman. Want ik dacht dat het daar ook iets mee te maken had. Nou, ik ga er niet verder over in. Het ging me om de muziek, maar ik vond het toch wel even prachtig waarom die naam in Amerika anders was. We gaan naar iemand die jarig is. Een country-artiest uit Nederland, Heel West. Hij woont in Vlaardingen. Vandaag viert hij zijn verjaardag. En toen dacht ik dacht, ik draai een nummer van hem. Hier is hij. En jij een goede verjaardag, Heel. By the Fire.

die 66, Lying All The Time. En dan heb ik het over The Outsiders. En misschien weet je het nog, Amsterdamse Nederbeat Band. En de aanvoerder daarvan was zanger Wally Tax. En de band werd door hem opgericht in 1960. En je weet het waarschijnlijk niet, maar toen was hij 12 jaar oud. Ik vind het geweldig om dat te kunnen zien. En ja, toch wel leuk om dat te kunnen draaien natuurlijk. We gaan naar Shaking Stevens. A Rocking Good Way.

Rocking Good Way van Shakin' Stevens. Het jarige 60 waard. En we gaan naar 1969. Ja, de Beach Boys. I Can Hear Music. This is

Erik. Bekende geluid van de Beach Boys natuurlijk. I Can Hear Music. En dat doen we zeker bij Radio Seabreeze. We zijn er 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En ja, met allemaal geweldige collega's en heerlijke muziek uit die 60, 70, 80 jaren. En ach, al die andere jaren die komen ook absoluut voorbij. We gaan naar 1974, naar de Vlaamse muziekgroep Magenta. En zij bezingen Vroeger.

Bobby. Nummers van vroeger. Crimson and Clover van Tommy James en de Sodels. Heerlijk. En ja, wat dacht je ervan? Franstalig. Ik was het nog niet vergeten hoor. Hier is Charles Aznavour. Mes et Merdes.

Ja, Charles Navour en Mazé Merde. En ik kijk op de klok. Het is tijd voor het laatste nummer. En dan is het weekend. En om 10:00 straks natuurlijk tijd voor de koffie. Koffiecompleet met Tom Bodderman. De komende week ga ik er een weekje tussenuit. Ja, niet met het programma. Want ik ga wat oude programma's opzoeken die we gewoon elke dag draaien. Dus je krijgt volgende week 5 historische programma's van Maatwerk in de Muziek. Want ik heb het nodig om even een weekje lekker rust te hebben. En daarna ben ik er gewoon weer live. 's Ochtends tussen 9:00 en 10:00. En ik wens jullie een heel goed weekend. En ja, we spreken elkaar weer. Na de vakantie van mij. In ieder geval, die laatste plaat is Love is Like Option. En dit is de Sweet. Maak het van je dag. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd, voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijke, ja, there's no more corn on the Brazos. Heerlijke muziek van de groep De Wolkers. Een groep welke in 1963 begon eigenlijk. En toen heette ze nog de Mosem Skiffle Groep. Door de combinatie van popmuziek en skiffle, voorzien van zang van onder andere Gene Enemy, had de groep een geheel eigen geluid gekregen. Het nummer There's No More Corn on the Brazos, dat bereikte de hoogste plaatsen op de hitlijsten all over the world. Niet alleen in ons kleine kikkerlandje. Met de komst van René Enemy in 1973 veranderde de stijl van de band in de richting van de country music. Ja, het geheel bleef deze groep echter succesvol achterna zitten. De Wolkers kwam op voorspraak van geluidstechnicus en producer Fred Limpens bij Telstar terecht. En het zou de eerste band zijn die de Engelstalige muziek opnam in het muziekhuis van Johnny Hoes in Weert.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid. Heel veel gezelligheid op deze vrijdagmorgen, luister vrienden. Jawel, het is Nationale Visdag, dus de hoogste tijd om tussen de middag lekker ergens een visje te gaan eten. En het duurt niet zo lang meer, hè, want dan hebben we de nieuwe haring. Vanaf 17 juni dan is het zover. Dan komen de nieuwe glibberende glijers, die komen er weer aan en dan kunnen ze lekker heerlijk van snoepen. Vanaf 17 juni dus. Maar ja, voorlopig moeten we toch even met de oude haringjes doen. Oké, het is tijd voor een groep uit, even kijken, uit 1983 om precies te zijn. Culture Club en de Karma Chameleon.

0: Karma, Chameleon, ja. Een chameleon die af en toe nog wel eens van kleur verandert. Ja, u kent dat wel, lieve luisteraars vrienden. Dit was niemand minder dan de Culture Club uit 1983. Ja, een Britse popgroep die elke vooral in de eerste helft van de jaren 80 van de 20ste eeuw succesvol was. Nou, zeker weten. En als u goed geluisterd heeft, dan weet u ook wie de zanger was van deze band. Dat was namelijk Boy George. Leuk of niet leuk? Dacht het wel, hè?
1: Succes is verzekerd.
0: Een bijzonder goedemorgen.
2: Tom Polderman.
0: Koffie compleet met, ik zei de gek, Tom Polderman. Luister vrienden, en wat is het leuk om af en toe eens een teken te krijgen. Ja, een teken van leven. Hier zijn ze, de heren van de kast. Ze komen uit Friesland.

Geef mij een teken van leven. Nou, dat doen we zeker weten. Dit was de kast onder leiding van Siep van de Ploeg. En ja, het was een productie van Henk Temming. Luister vrienden, ja, heerlijke muziek op uw favoriete radiozender op de vrijdagmorgen natuurlijk. Gezelligheid kent geen tijd, maar dat hoefde ik u niet te vertellen. Het volgende plaatje wat ik voor u in petto heb, ja, dat draai ik eigenlijk voor mijn collega Edibert Maathuis. Ik weet zeker dat hij het hartstikke leuk vindt. Hier zijn de heren van de Stik Rauno Orchestra met de School Jenga. Het is natuurlijk de Letkis.

0: Ja, was het een leuke plaat of niet? Ik dacht het wel, hè. Van de Stig Raunau Orchestra. En dat is alweer jaren geleden, luister vrienden, de Letkes. En ja, we hebben hem allemaal wel. Misschien hebben we er ook wel op gedanst. Ja, dat zou heel goed mogelijk zijn zelfs.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze, I am.
0: Zet je radio klem op Seabreeze, I am. Nou, dat doen we zeker, hoor. Ho, ho, nou en of. Ik heb hier een hele mooie plaat van iemand die komt uit bij onze oosterburen vandaan. Daar heb ik het over Herman Lammersmeijer. When Two Worlds Collide.
2: Your world was so different.

0: Nicolai.
1: Heerlijke, lekkere countryplaat. Ja, uit het, het westen van Duitsland, het noordwesten van Duitsland om precies te zijn. Ja, als je het in Nederland ziet, dan komt hij net over de grens bij Groningen vandaan. En dan heb ik het over Herman Lammersmeijer. Want ik kan die man nog altijd fantastische mooie dingen zingen. Dat doet hij eigenlijk al heel wat jaartjes hoor. Eerlijk is eerlijk is eerlijk. Je luistert naar uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze. Yeah.

Blijf rustig te midden van lawaai en haast. En bedenk wat een vrede er kan zijn in de stilte. Blijf op goede voet met iedereen, zonder je te veel te geven. Probeer de waarheid te spreken en luister eens naar een ander. Naar hen die minder weten. Ook zij hebben wel iets te zeggen. Vermijd luidruchtige en agressieve mensen. Ze zijn een kwelling voor de geest. Als je jezelf met anderen vergelijkt, dan zul je je soms nutteloos en verbitterd voelen. Want altijd zullen er mensen zijn die of beter of minder zijn dan je.

Beleef genoegen aan datgene wat je presteert en verheug je in je plannen. Blijf belangstellen in datgene wat je hebt opgebouwd en blijf er bescheiden bij. Dat is een waarlijk bezit bij alle wisselingen van het lot. Betracht voorzichtigheid in zaken, want de wereld is vol bedrog. Maar wees daardoor niet blind voor de deugden die er zijn. Veel mensen vechten voor hoge idealen en overal is het leven vol heldhaftigheid. Blijf jezelf en vooral huichel geen genegenheid. Wees ook niet cynisch over de liefde, want ondanks alle dorheid en ontgoocheling is liefde net zo onuitroeibaar als het gras. Kijk mild terug op het verleden en doe met gratie afstand van de dingen uit je jeugd. Voed je innerlijke kracht, omdat die je kan beschermen bij plotselinge tegenslagen, maar kwel je niet met gepieker. Veel angsten komen voort uit vermoeidheid en eenzaamheid. Behoud gezonde zelfdiscipline, maar wees gerust ook eens vriendelijk voor jezelf. Je bent een kind van het universum. Je bent niets minder dan de sterren of de bomen. Je hebt het recht hier te zijn. En of het ons nu wel of niet duidelijk is, alles gebeurt in het heelal zoals het moet gebeuren. Leef in vrede met God. Welke voorstelling jij je daar ook van maakt en wat ook je taak of streven mag zijn. Houd in de luidruchtige verwarring van dit leven vrede in je hart. Want ondanks alle schijn, alle strijd en alle verloren illusies is er nog steeds veel goeds op de wereld. Probeer gelukkig te zijn.

0: Gerard. Jawel, Gerard de Vries. En jij bent een kind van het universum. Oftewel Daisy De Rata. Een nummer wat hij jaren geleden al heeft opgenomen. Heel veel jaren geleden. Kan ook niet anders zijn, want helaas Gerard is niet meer tot de levende. Maar ja, het is wel een fantastisch mooi nummer hoor. Eerlijk is eerlijk. Je kan zeggen wat je wil.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Hier is een leuke plaats.
2: One word is all I ask for.
0: Alexander Metek, Cleveritza.

0: 1991 was dit een plaatje van Alexander Meertzek samen met Cliff Richard, Sir Cliff Richard. En ja, ook samen met de London Symphony Orchestra, die hebben er ook aan meegewerkt. Ja, dat is leuk om te weten, toch?
1: Radio Seabreeze, put your radio on. Radio Seabreeze, put your radio on. Radio Seabreeze, put your radio on.
0: Op 1098 kHz in de middengolf, jawel. 272 meter. Ja, dat is die andere frequentie. Hè. Dat is dezelfde eigenlijk. Ja, 1098 is dezelfde als 272. Een goed idee. Hier is een mooie plaats van een zangeres die haar weer gaat nieten.

vroeg of u herkende deze zangeres. Nou, ik werd gelijk gebeld door Marielle Zoet uit Zaanstad. En ze zegt, ja, ik ken haar wel degelijk. Dat is namelijk Nanne Mouskouri. En ze vond het een fantastisch mooi nummer dat ik dat gedraaid heb. Hé, ze zei trouwens ook dat ze druk aan de tuin aan het werk was. En dat is leuk om te horen, hè?

En doen de bijtjes aan, hè? Prik, auw, zeg je dan. Ja, heerlijk. Een leuke plaat van Conny Vink. Wat willen we nog meer? He's been waiting to entertain you. Here on your radio. Goedemorgen. Een bijzonder goedemorgen. Hier is Ellen Price.

0: Ja, soms schijnt een zonnetje en soms is er ook regen. Dat kan allemaal. Dit was Alan Price met zijn project. Heerlijk.
1: Golden Around the Clock.
2: Hier is Ton Polderman.
0: Nou, of zeker weten.

gespeeld in The Son of a Preacher Man. Ja. Wie weet is hij zelf ook wel preacherman geworden. Of dominee of pastoor of wat hij ook wezen mogen. In ieder geval, ja, ze zong erover. Dusty Springfield, heerlijk hè. Seabreeze I am. En hier is Ben samen met Tess. Ja, Ben Kramer en Tess Merlo. Heerlijk.

nummer van Ben Kramer samen met Tess Merlo. Ja, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Ja, kijk op de klok van gehoorzaamheid. Dan zien we dat het de hoogste tijd is om afscheid te nemen van Koffie Compleet, luister vrienden. Zometeen, ja, zeg het elke dag weer opnieuw. Hè. We zien er weer hoor, onze eigen Wiebe en Wiebe Christi gaan er weer wat leuks van maken. Blijf luisteren naar Radio Seabreeze, want we brengen de leukste muziek van de hele wereld en bij de omgeving. Ik zei het al, zometeen na nieuws en weer in één keer is Wiebe er weer. En ik ben er morgen weer. Ja, gezellig hè. Oh, oh.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. De 49-jarige Jeffrey Lee zou eigenlijk gisteren worden geëxecuteerd, maar woensdag haalde een rechter een streep door de executie. De staat Alabama stapte daarop naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof, maar kreeg ook daar ongelijk. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
10: Als je één van de 2 Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
9: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
10: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
9: Kijk snel in de webshop van RadioSeabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Hallo, daar zijn we weer.
12: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
11: Koud, hè?
13: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
14: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
15: Landgenoten.
16: Lekker stemmetje, even overnieuw.
17: Binnen zonder kloppen.
18: BV. Waar is iedereen dan? Hallo?
19: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
20: Goedemorgen.

0: Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol. Nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol alleraardigste deuntjes uit de vorige eeuw. De muzikanten zijn zoals gewoonlijk grotendeels internationaal. Zoals daar zijn Vaya Con Dios, Rod Stewart, Sting, Status Quo, Eros Ramazzotti, The Flower Pot Man, Juice Newton, King B, Phil Collins, Massara, The Wings, Mark and Dave, Gambino Pepini. En we begonnen deze show met Peggy March, een Amerikaanse zangeres die veel in Duitsland werkte. Ze heette eigenlijk Margaret Annemarie Batavio en komt uit Pennsylvania. Als 14-jarige van maar 1,45 meter had ze een wereldhit met I Will Follow Him. Haar eerste LP nam ze op in het Italiaans, geproduceerd door notabene Ennio Morricone. Duitsland werd haar tweede vaderland en ze ging in München wonen en trouwen en maakte hits als Romeo en Julia en de net gedraaide Memories uit Heidelberg. Tegenwoordig treedt Peggy nog steeds op in bijvoorbeeld Las Vegas. De tweede in de playlist is van de Belgische Vaya Con Dios. Met Nee Na Nee Na scoorde de band in 1990 een derde plaats. Opgericht in 1986 maakte zangeres Dani Klein in 1996 bekend ermee te stoppen. 7 jaar later, in 2004, werd de band opnieuw opgericht. Vaya Con Dios verkocht in totaal meer dan 7 miljoen albums en meer dan 3 miljoen singles.

In het eerste triootje non-stop staan gepland de Britse rockband Status Quo en Technicolor Dreams, dat in de tippenraden bleef steken in 1968. Ik had er eerder gezegd nog nooit van gehoord. Mark en Dave, die komen uit Jude, een duo uit Brunsum, gaan een Jonathan King plaatje doen op hun manier. De Mississippi is dan geworden, ze was zo mooi als de Mississippi. En nu eerst de debuutsingle van de Amsterdamse hip-hop formatie King B en Back by Dope Demand uit 1990. Die haalde de vierde plaats in de top 40.

De paradeplaat is van Eros Ramazzotti. Die haalde in 1990 een tweede plaats met Sebastasza, un canzone. De Italiaanse zanger, tekstschrijver, componist en muziekproducer is een van de internationaal bestverkopende artiesten uit Italië. Hij brak door in 1984 en maakte 21 albums en bijna 30 singles. Dit was zijn zesde single.

het tweede setje van drie non-stop hits komt Phil Collins langs met I Wish It Would Rain Down uit 1990. De Italiaanse Massara met Margareta, Love in the Sun, die tiende werd in 1980. En nu eerst frontman van The Police, de Britse Gordon Summer alias Sting, die met Fragile in 1988 de tiende plaats haalde.

Ja, het is weer een gemêleerd gezelschap vandaag. Zo komt de Amerikaanse pop-country zangeres Juice Newton langs met Queen of Hearts, die 20ste werd in 1981. Voorafgegaan door de Flowerpot Man, die horen we wel vaker tegenwoordig, met In a Moment of Madness uit 1968. De band was een door John Carter en Ken Lewis samengestelde studio-opnameconstructie. Carter en Lewis waren oorspronkelijk de belangrijkste songwriters van de Ivy League.

Het laatste triootje non-stop wordt ingevuld door de Panamese singer-songwriter Gabino Pampini met de Salsa Deun El Bus. Rod Stewart met de Temptations en de Motown Song. En nu eerst Paul McCartney en The Wings met Goodnight Tonight. 21ste in de lijst van 1979.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

De afsluitende instrumentale is van The Shadows, met de soundtrack van de gangsterfilm The Frightened City uit 1961. Het haalde de derde plaats in de Britse hitlijsten. Met dat deuntje gaan we naar de 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Maandagmorgen is er om 11 uur weer een nieuwe Binnen Zonder Kloppen, met drie handenvol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Een prettig weekend en tot maandag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De werkdruk was bij VWS in die tijd enorm hoog, merkt Schoof op, dat alles wat men moest doen in de crisisbeheersing zo groot en omvattend was, dat het zich als het ware opnieuw moest inrichten om dat te kunnen. Maar, benadrukt Schoof, uiteindelijk kon VWS het aan. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Het proces zou dan pas in maart 2028 weer opgepakt kunnen worden. Taghi's zaak loopt achter op die van de andere verdachte omdat hij een jaar zonder verdediging heeft gezeten. De nieuwe advocaten moeten zich verdiepen in het dossier dat ondertussen ruim 90.000 pagina's telt. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. Het ongeluk gebeurde op de N290. Rond 00:30 gistermiddag reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en 2 begeleiders. De groep was op schoolkamp. De komende dagen hangen de vlaggen half stok in de gemeente Terneus en Hulst. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Het was niet heel makkelijk om inzicht in de schade te krijgen, omdat de Verenigde Staten de verspreiding van satellietbeelden tegenhouden. Het lukte uiteindelijk toch om in kaart te brengen hoe zwaar Iran getroffen is. Dat gebeurde via internationale providers en oudere beelden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hé, wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
7: Koffie Compleet.
6: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
7: Ik ben een gebruiker.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

De muziek van de Amerikaanse meidengroep van Barry White. En dat was Love Unlimited, nummer 1379. Dit was I'm So Glad That I'm A Woman. Hele goede middag.

Een uurtje bidden zonder kloppen van Wiebe Christ. Wiebe, dankjewel. En wij gaan een uur Bart's Middle Breeze doen. En we hebben daarvoor Wet Wet Wet ingeschakeld. Carly Simon en Milli Vanilli. Maar ook Al Green. Dit is Let's Stay Together.

Brandon was dat. En de nieuwe single Zomergevoel. Gedraaid hier bij Bart's Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 op Radio Seabreeze. En natuurlijk wereldwijd op live.radiosibris.nl.

Wet Wet Wet en het nummer Sweet Little Mystery. En die komt uit 1987 en is een van de hits van hun succesvolle beginjaren. De warme, soulvolle stem van Marty Pillow geeft het nummer meteen een herkenbaar karakter. Met de aanstekelijke melodie en het sterke refrein groeide het uit tot een favoriet bij veel luisteraars. Een heerlijke jaren 80 klassieker die nog altijd lekker wegluistert. Hier is Wet Wet Wet en Sweet Little Mystery.

Het zijn de hits waar jij van houdt, die je hoort in dit programma. Carly Simon, Your Sauvain. Muziek voorbij de lunch en de koffie. Eet smakelijk als je aan het eten bent. En dit is Stacey Lettersall. Jam.

We draaiden muziek voor haar eigen bodem. Crazy en Sweet Goodbyes. En dit zou eigenlijk een ballad worden, maar dat is het nooit geworden. Dit is een uptempo dance rock song van Pat Benatar. Hier is Love is a Battlefield.

van Milli Vanilli. En die komt uit 1988 en was een van hun grootste internationale hits. Met een sterke melodie en emotionele tekst wist het nummer wereldwijd de hitlijsten te bereiken. Het duo werd later omstreden door de beroemde playback-affaire. Maar deze ballad blijft een herkenbare klassieker uit het einde van de jaren 80. Een tijdloos nummer dat nog altijd veel nostalgische gevoelens oproept. In Bart's Middagbreeze, Milli Vanilli en Girl, I'm Gonna Miss You.

deze uit 1959 van Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. Zijn we toch gekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur luidt Ger de Rooij weer het weekend voor je in met Weekend Radio. En wij gaan eruit met The Three Degrees, een Year of Decision. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Wij gaan even weekend houden. Een fijn weekend. Graag tot maandag 12 uur zijn we er weer.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Premier Jette liet eerder weten daarvoor meer tijd te willen nemen, maar volgens Van Essen wacht het land erop en wil het land ruimte. Van Essen is nu onder andere in gesprek met politieke partijen, medeoverheden en belangenorganisaties om zoveel mogelijk steun voor zijn plannen te krijgen. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Een personenauto reed in op 14 kinderen en 2 volwassenen die op de fiets op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De auto zou uit de bocht gevlogen zijn en kwam op het fietspad terecht. Er is een 19-jarige man opgepakt. Er is nog niet bekendgemaakt waarvan hij verdacht wordt. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayra Kitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Verschillende mensen houden portretten vast van de oudste dochter van de koning en anderen huilen. Bayra Kitiyaba leed aan een hartaandoening. In Thailand is een periode van 15 dagen rouw afgekondigd. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hockney werd in Noord-Engeland geboren, maar verhuisde op een gegeven moment naar Californië, waar hij woonde en werkte. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. In 2018 werd een van zijn zwembadschilderijen geveild voor 79 miljoen euro. David Hockney is 88 jaar geworden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
14: Oh, oh, oh, oh. de 1395 AM.
15: Is er even niet.
14: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
15: Nu
14: op 1098.
15: En via de digitale kanalen.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
16: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Radio Seabreeze.
16: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio. Met Ger de Rooij.

0: Vrienden van de radio. Het is weer bijna weekend. En Black Slate draaiden we zo aan het begin van een nieuwe radioshow op Radio Seabreeze. Tot 2 uur vanmiddag een nieuwe editie van Weekend Radio. Goedemiddag. Die we echt begonnen vandaag met London Beats. And I've been thinking about you. Ja. Nou, de hele week weer nalopen denken. Het weekend komt er weer aan, mensen. Dat is toch zo'n fijn gevoel, hè? Dat vrijdagmiddaggevoel. Dankjewel, Bart de Zwart, voor het voorgaande uurtje. De middagbreeze hier op Radio Seabreeze. De boterhammetjes waren weer lekker, hoor. Ja, ja. En tot 2 uur weer.
1: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM. What? Met Ger de Rooij.
0: Met rock and roll nu, Long Delaney en The Shakers, die hoor je nooit meer.

Boudewijn en de Groot in zijn jonge jaren, toen Jimmy nog een klein mannetje was. Met rot weer te gaan fietsen met dat kind. Het plaatje heette dan ook Jimmy natuurlijk. Genoemd naar zoon Jim de Groot. Zeker. Leuk. En daarvoor Long to Learning and the Shakers. Uit de jaren 70. En Turn Your Radio On. Jazeker. Laten we lekker staan op Radio Seabreeze. Want dan hoor je vanmiddag allemaal nog al die andere DJ's. En vanavond natuurlijk straks van 2 tot 4. De Friday Boost met Alex Versloten. Van 4 tot 5 de Middle of the Road Show. Hans de Knecht. Van 5 tot 6 tegenwoordig. De Beukerin met Jacob Beuker. Van 6 tot 7 is er natuurlijk weer oud en vertrouwd Wim de Groot met Rockwave. En van 7 tot 9 vanavond, Thank God It's Friday. Inderdaad, Wiebe Barkey en Lawrence Kwaadvlieg. Om je weekend echt in te luiden, hè, vrijdagavond. En daarna nog wat non-stop muziek. Feel the Rock, Easy Rock and Ballads tot 12 uur vanavond. Dus zit geramd hier bij Radio Seabreeze. Is ook zoveel goede muziek, hè, om te draaien. Zoals deze bijvoorbeeld. Earth, Wind and Fire. And Love Goes On.

0: David McWilliams. En The Days of Pearly Spencer.
1: Tijd voor de historische alarmschijf. Dat is echt geen praten met knijper op je neus, hoor.
2: Goedemiddag.
3: Seabreeze. Met de historische alarmschijf.

historische alarmschijf en een van de singeltjes die ik koester uit mijn platenkast. Sweet Louise van Iron Horse stond op 9 juni een week lang nummer 1 in de tipparade. Dat was in 1979. En op 16 juni van dat jaar nieuw in de top 40. En Sweet Louise stijgt naar nummer 23. En na 5 weken staat het singeltje weer in de uitverkoopbak van Iron Horse. Het is een band uit Canada en ze scoren met Sweet Louise nummer 36 in Canada. Bescheiden hitje dus. In Amerika doen ze het niet heel veel beter. Nummer 26 wordt het daar. En in België, ja, daar wordt het een enorm hit. Nummer 16. Ja, toch net iets beter als in Nederland. Het is geschreven door Randy Bachman. En die ken je nog van Bachman Turner Overdrive. Onder andere. Ja. En ook zat hij in The Guess Who natuurlijk. Ja. De historische alarmschijf op vrijdagmiddag rond 2:30. Vaste prik.

We draaiden Angela Groothuizen. Even kijken, even spieken. Ria Briefies, Anita Helker, Angela Kramers, Esther Oosterbeek en Patty Zo.

van de Dotjes. En ook nog It's My Life and I Do What I Want van Eric Burdon and the Animals uit 1965. En ook nog Scritti Politti and the Word Girl. Allemaal hier op vrijdagmiddag, 3 achter elkaar. En waar hoor je dat nog? Ja, lekker hoor. Bij Radio Seabreeze natuurlijk. Who'll Stop the Rain? CCR.

0: 1 uur vooraf op vrijdagmiddag. Weekend Radio met Ger de Rooy.
1: Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Het een wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met huilschoenen woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

kilogram. Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever Bay. En zo wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Alfred gezegd hebben. Hij maakte deze plaat groot in de jaren 70. Baby Love. En hij haalde ze ook naar Nederland, hè, de band. Mother's Finest destijds. Hij was groot liefhebber van Mother's Finest. Ja. Ook nog Ivan Heijlen uit de zomer van 1974. Toen 4 weken bovenaan in Nederland.
1: Ja.
0: En de Wilden Boerendochter. Uit Vlaanderen. Ah, ja. Ah, wel. Die draaien wij hier graag, hè. De radio.

0: Berlin en Take My Breath Away. Uit de soundtrack van de film Top Gun. Jawel, ik zie in één keer een straaljager voorbij komen. Dat betekent dat het alweer bijna 2 uur geworden is. Zometeen na 2 uur is hier weer Alex van Sloten. Veel plezier met hem. Ik wens je een heel fijn weekend.
1: Weekend Radio met Ger de Rooij.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Het bedrijf houdt wel een kleine slag om de arm, omdat het onderzoek gaande is en een gasexplosie nog niet helemaal uitgesloten kan worden. Door de ontploffing is een deel van het gebouw ingestort en brak er brand uit. Een middenspanningsruimte is verloren gegaan, daardoor zitten 233 klanten zonder elektriciteit. De netbeheerder is bezig met het omleggen van kabels, zodat de stroomvoorziening hersteld kan worden. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. In dit systeem moet de informatie van asielzoekers tussen Europese landen worden uitgewisseld. Vanmorgen vond er een update plaats en toen ontstond er een probleem. Naar verwachting hebben verschillende landen met de storing te maken. De storing trad rond 9:30 op, maar volgens de IND-woordvoerder zou het systeem daarvoor ook nog niet gewerkt hebben. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Dit weekend vindt er in Frankrijk een bijeenkomst van de G7-landen plaats en verwacht wordt dat de overeenkomst dan bekend wordt gemaakt. Om het bestand te bekrachtigen zou het Zwitserse Genève in beeld zijn als locatie om de handtekeningen te zetten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden. Dat laten de Duitse autoriteiten weten. Timmy had een zender bij zich en die informatie is onderzocht. Het dier werd op 2 mei vrijgelaten en heeft mogelijk tot 6 of 7 mei geleefd. Internationaal kreeg Timmy volop aandacht. Er was veel te doen over haar lot, want achteraf bleek Timmy een vrouwtje te zijn. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Here we go again.
15: De muziek stuitert uit je speak.
16: Dit is je vrijdag boost.
17: We came, we saw, we kicked its ass.
18: Het was
17: Thank God.

die halverwege de jaren 70 een aantal hits hadden in de hitlijsten. En de eerste vier nummers waren nog best succesvol, maar daarna werd het steeds moeilijker. En uiteindelijk zijn ze gestopt in 1981. Wat je net hoorde was Fly Robin Fly uit 1976, die in de top 5 terecht kwam. En disco muziek uit de jaren 70. En als ik aan disco denk, dan denk ik aan het weekend. En als ik aan het weekend denk, dan denk ik aan dit nummer van Earth and Fire.

0: keer stond ze op nummer 1. En één keer was het in 1972 met Memories. En deze uit 1979 met een weekend van Earth and Fire.
1: Alex van Sloten.
0: We gaan terug naar je discotijdperk met een groep uit New Jersey die maar heel kort hebben bestaan. En hun eerste single had nog een succes, maar een tweede single flopte compleet. En daarna hielden ze het voor gezien. Uit 1983, nummer 25 notering in onze hitlijst. En dit is Unique met All.

0: en verrast me elke dag weer.
1: Echt leuk. De beste mix.
0: De beste mix.
1: De hele dag.
0: De hele dag.
1: 24/7.
0: 24/7. Ik ben er dol op. Radio
2: Seabreeze. Europe's number one. Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

Dat was de leadzanger van PhD, die nog wel kent, I Won't Let You Down. En nadat de band uit elkaar ging, ging hij solo verder met het nummer wat je net hoorde in 1985. I Should've Known Better, wat een grote hit werd, maar ook zijn enige solo hit. In 2015 overleed hij plotseling in zijn slaap op een 64-jarige leeftijd. En we gaan terug naar de muziek uit 1975.

Maar het zal wel bij dit ene nummer blijven, want de volgende nummer deed het al niet meer zo goed. In 1988 is Gregory Abbott gestopt, denk ik, want daarna kwamen er geen nummers meer uit. En dit is de Friday Boost op Radio Sibrius via de AM en diverse apps en Meka.

1981 hoorde je Amigo van Black Slade. En dit was het 2010 Fireflies van Owl City. Dat tot zover dit uur voor Radio Boost op Radio Seabreeze. Maar blijf luisteren, want na het nieuws van 3 uur zijn we terug met nog meer heerlijke muziek. En als laatste plaat in dit uur heb ik het wel. Vintage van de Bell Stars met Sign of the Times uit 1983. Tot zo, na het nieuws van 3 uur.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de hulpdiensten zijn er aanwijzingen dat er mogelijk nog mensen onder het puin van de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West liggen. Even na middernacht vond er in de 24-uur sportschool een ontploffing plaats. 7 mensen werden vrij snel uit het puin gered. De zoektocht naar de andere slachtoffers zal waarschijnlijk nog de hele middag in beslag nemen. Wat de oorzaak van de explosie geweest is, is nog onbekend. Het onderzoek is gaande. De 400 geëvacueerde bewoners van het flatgebouw naast de sportschool mogen voorlopig niet naar huis. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Na de enorme knal zouden ook jongens zijn weggerend. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. Dat gebeurde 5 kilometer verderop. Volgens de Telegraaf zou een oud barrel de plek van de explosie hebben verlaten, de straat uit, tegelijk met een Audi. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Het Binnenlandse Zakenministerie legde een rekening van €500 miljoen bij de NAM neer, maar de rechtbank vindt dat onterecht. Om de compensatie te bepalen werd gekeken naar de waarde van de huizen op 1 januari 2019. En dat meetmoment was te vroeg. Dat zei de Hoge Raad al eerder en daar gaat de rechtbank in mee. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Hij hoorde in januari 2020 voor het eerst over het coronavirus, vertelt hij. Vanaf begin februari kreeg hij de indruk dat de uitbraak wel eens groot kon worden, omdat het aantal landen dat ermee te maken kreeg opliep. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Sea Breeze luisteraars.
11: Als je 1 van de 2 Radio Sea Breeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
10: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
11: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
10: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Here we go again.
14: De muziek stuitert uit je speaker.
15: Dit is je vrijdagboost.
16: We came, we saw, we kicked its ass.
17: Het gesloten.

80 hoorde je zojuist Oude Liefde Roest niet op het toepasselijke Radio Zebris van VOF de Kunst. En die herrie die je hoorde, die was van Ram Jam met Black Betty uit 1978. Een nog goedemiddag en welkom in de Friday Boost. Je vrijdagmiddagborrel om je werkweek af te sluiten en om je weekend alvast te laten beginnen. En we gaan het nu even wat rustiger aan doen hoor, met deze van Whitney Houston.

Houston stond 30 keer in onze hitlijsten tussen 1985 en 2019. En het begon in 1985 met de grote hit All at Once. En deze die je net hoorde volgde in 1985 met Saving All My Love For You. Daarna ging het tempo steeds verder omhoog en begon ze steeds harder te schreeuwen. En misschien was je wel aan het meezingen met het nummer, want

out the Billboard Hot 100 singles, Sing a Song. En het komt voor het dubbele album Gratitude. We gaan terug naar de disco-tijdperk met de zangeres uit Los Angeles, die in het jaar 1979 een bekende disco-hit had met Got To Be Real. In Nederland is deze zangeres niet bekend en heeft ze ook geen hit of tip natuurlijk gehad. Uit 1987, dit is Cheryl Lynn.

zat ze nog een redelijk wat bekendheid met de nummer 1 in de Billboard R&B charts met de nummer Encore uit 1983. En dit is de Friday Boost op Radio Sibris via de AM. En blijf luisteren, want zodanig hoor je nog Horner. Maar nu is het serieuze muziek van George Michael, die in 1996 in de top 3 stond met dit gevoelige Jesus to a Child.

0: Zat nog George Michael met Jesus to a Child. En blijf luisteren, want zo dadelijk in de Friday Boost op Radio Sebring heb ik nog Soul to Soul, Olivia Newton-John en Jackie Graham. Maar nu is dat 1973, You're So Vain. Dit is Carly Simon.
1: Alex van Sloten.
2: Hun socials zijn super.
3: Zijn super.
2: Ze hebben geweldige posts en leuke foto's.
4: En hun verhaallijn is verbluffend.
5: Radio Seabreeze.
6: Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/Radio Seabreeze.

1983 stonden deze Amerikaanse dames genaamd The Flirt in onze hitlijsten met Passion. En eigenlijk waren het meer modellen dan zangeressen, want ja, de muziek en de tekst die was al geschreven en gemaakt. Maar de producer die zocht er gewoon een paar goed uitziende dames bij om het allemaal in te zingen. En daarvoor nog Carly Simon met You're So Vain uit 1973. Dit is muziek uit 1990.

Het was zeker niet de grootste hit van Olivia Newton-John, maar wel een hele mooie uit 1978 met A Little More Love. En blijf luisteren, want zo dadelijk hoor je nog Monty Python. Maar nu is muziek uit 1987 van Jackie Graham met Step Right Up in de vrouw.

1987 hoorde je Step Right Up van Jackie Graham. En dit was van 1981 Always Look on the Bright Side of Life van Monty Python. En tot over deze aflevering van de Vrijdag Boost op Radio Seabreeze voor deze vrijdagmiddag. Zo dadelijk na het nieuws van 4 uur de Nooie Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. En daarna om 5 uur de Beuker in met Jacob Beuker. Om 6 uur is een Rockwave met Wim de Groot. En om 7 uur... Als laatste plaats van de duur heb ik een 12-inch van Gino Vanelli met Wild Horses uit 1987. Heel veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Seabreeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden nog altijd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verzameld, maar door de storing wordt de informatie pas later verstuurd. Als de storing niet te lang duurt, zal er volgens Van den Brink geen vertraging in het aanmeldproces ontstaan. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. Volgens het Poolse Binnenlandse Zakenministerie is het land vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de EU en de bijbehorende onkosten. Polen doet mee op het gebied van het beperken van de migratie, de bestrijding van illegale praktijken met betrekking tot migranten en de grensbewaking. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De verdachte zat achter het stuur van de auto die gisteren inreed op een groep schoolkinderen en hun begeleiders op de N290 bij Vogelwaarde. Bij dit ongeluk kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven. Er raakten ook kinderen gewond. Het onderzoek loopt nog en begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Justitiestaatssecretaris Van Brugge wil ook een verbod voor online gokbedrijven die vaste klanten belonen. Verder wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat het aantal gokbedrijven terug te dringen door minder vergunningen af te geven. De verhoging van de leeftijdsgrens voor online gokken naar 21 jaar gaat niet door. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
4: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Sea Breeze koffiemok.
10: Koffie Compleet.
9: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Diamond. De band ontleden zijn naam aan de initialen van deze heren. PhD, lieve vriendjes, vriendinnetjes. I Won't Let You Down. Dat was 1981. Het was een dikke nummer 1 in de lage landen ook. Terug naar gouden tijden dit uur. Voltooid verleden tijd. Welkom bij de Middle of the Road Show.

En Roger Moore in de huid van Bond. James Bond. Zeker, dat is sterk. De klassefilm. A Few to a Kill was, weet ik ook, samen met... Kennen we haar nog? Ja, Goeie Jones, toch? Ja, tuurlijk. Met die duik van die Eiffeltoren. En die parachute. Je hoort de muziek van Duran Duran. Lekker. Terug in de voltooid verleden tijd. Zometeen een fijne voor achter de keuken. En de temperatuur begint te stijgen. Ik heb een zomerhit voor jou uit 1975. Een hele hete hit. Ja, wereldwijd was Van McCoy.

0: Furious.
1: Zou het hier stoffen zijn?
0: En hoe? Fred McCoy, de Soul City Symphony in 1975, de zomerrit. En daar zo.
2: Voor achter de
0: keukengordijn. Er zijn genoeg artiesten die problemen hebben met luchtvaartmaatschappijen. KL 204, Peter Koelewijn, weet je nog. Maar ik ken er nog één. Was het die Don Mercedes?
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: kans te krijgt, dan doe je hem.
1: Het moet nou toch niet gekker worden.

0: eigen meid.
1: Ja. I hope you'll understand.
0: Maggie McNeil. Sjoukje. Sjoukje zelf en baby. Fills Together uit 1977. Vrienden, was er niet de Arnie Kart?

Het zwoele begin van de eerste zomermaand. Juni. First of June, you're the 20. Ja. Dat is ook een groepje in de jaren 70's. Zo lang geleden, ja, tuurlijk. En dat is wel lekker. Muziek in de jaren 70 en 80. Heel af en toe de 60's of de 90's. En dat in de middel van de roadshow via lange palen en digitale kanalen. Het was eens zomer in Zeeland voor Saskia en Serge. Maar ze gingen hoger en hoger.

ogenblikken bij de ZFC's tussen je oren. Lekker, de second time around van Shalimar, de middel of de roadshow, waar ook jij vandaag weer een gezellig onderdeel van uitmaakt. Ja, tuurlijk. Ik kreeg zojuist een telefoontje uit Zeewolde. Daar is de ontvangst 100%. In Ohio, onmundig.

tijd. Deze Filio Mio. Ah, heeft toch wel heel wat grote hits gehad, hoor. Denk eens terug aan Ti-A-Mo. Of Gente di Mare. Of alles wel Gloria. 1979 was Umberto Tossi. Hey, best wel zin in een Tosti. Ton. Ja, jij bent aangewezen.

als deze gasten onstage stonden. Bovenop het podium, dan ging de complete pet uit zijn dak. Ik heb een paar keer met deze heren mogen optreden als DJ dan terzijde zo in de pauzes. Maar jongen, jongen, jongen, wat een feest zeg. Dizzy Mans Band en Ticket 2. Tot zover. Hey, we spreken elkaar heel snel.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Ook vandaag blijven de hulpdiensten naar eventuele slachtoffers onder het puin zoeken. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt, maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hanta-virus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Het schip werd eerder in Rotterdam uitgebreid gereinigd en schoonverklaard. Zo zijn bijvoorbeeld de harde oppervlakken op het schip met waterstofperoxide gedesinfecteerd. Op het schip brak in april het Hanta-virus uit dat aan 3 mensen het leven heeft gekost. Verschillende andere passagiers raakten besmet. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens United Consumers moet de automobilist voor een liter benzine ruim €2,48 neertellen en voor een liter diesel bijna €2,34. Dit zijn prijzen die langs de snelweg betaald worden. Elders in het land kunnen de prijzen lager uitpakken. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
14: Oh, oh, oh, oh.
7: de 1395 AM.
14: Is er even niet.
7: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
14: Nu
7: op 1098.
14: En via de digitale kanalen.
7: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
16: The Bunkerin has been taped before a live studio audience.

0: Zeker op de radio, rock and roll is king.
1: Recht voor je raap.
2: Oh ja! Yeah.
3: Jacob Beuker.
0: Ja, vrienden en vriendinnen van Den Radio en Radio Seabreeze. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Welkom bij de Beukerin op deze prachtige, druilerige dag. Zeggen wij, het is tijd om het weekend.

0: Halverwege het nieuwe millennium kwam hij zo'n beetje uit. Stuart was dat hier op de radio. En Let It Be hier in de Bunkerin, vrienden, op Radio Seabreeze. Overigens te beluisteren via 1395 kHz en 1098 kHz in de Middengolf. Voor onze respectievelijke straalpalen in Grauwe en in Laren. En natuurlijk via het wereldwijde web op www.radioseabreeze.nl. www.radioseabreeze.nl. Dat in kamerbreed stereo. Over kamerbreed stereo gesproken. Even in de midden gaan zitten voor het stereobeeld. Als je via internet luistert. Want hij komt er weer aan. De mix der mixen. Dit is de Splendid Blender.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Bunkerin Splendid Blender.

Blender's vrienden. Richard Gray, die hele fijne Glamorous. 2023 schrijven we met een vergulde pen onze playlist. Hey, als je dit introotje hoort, dan denk je, ik herken het. Het is de remix van Ministry of Punk. Het heet Dreams.

Jouw hele lekkere van een Simple Minds uit de jaren 80. Het zal het geweest zijn, 84, 85 zo'n beetje. Alive and Kicking. De 2025 remix van Jagger's Revenge. Hier in de Beukerins. Splendid Blended. Nou, zeggen we dansen? Dan hebben we het over dit natuurlijk, hè? Herken je dat? Can't take my eyes off of you.

startrekkertjes was dat. I'm your man. Hoe zou George Michael dat eigenlijk bedoeld hebben? Enfin, de history heeft dat geschreven natuurlijk, hè. Over historie gesproken. Hebben we hier een historisch kunstwerkje. Van Heart. Jouw radio. All I wanna do is make love to you.

Het natuurlijk Nederlandstalig onderschrift draaide van Bloem. En even naar mijn moeder vragen. Krijg ik wat dat betreft wel leuk respons van, moet ik zeggen, als ik die op dit moment ga vragen. Maar dat even terzijde. Vrienden, zijn we er een puntje aan het breien? Ja, dat zijn we. Niet zonder gezegd hebben, je nog heel veel plezier te wensen natuurlijk met de rest van de uitzendingen van Radio Seabreeze. En natuurlijk je heel veel plezier te wensen met van alles wat er op dit moment uit de United States of America komt. Onder andere het WK voetbal.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Volgens ProRail brak de brand uit in het gebouw aan de Groen van Prinsterlaan en kwam er rook uit het pand. De brandweer heeft samen met onder andere ProRail de situatie veilig gesteld. Maar volgens de NS is het treinverkeer tot zeker 7:15 vanavond gestremd. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. En er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
12: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
13: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Sea Breeze is er het programma Rockware. Presentatie Wim de Groot.

0: En zo stampen we weer lekker het weekend binnen, vrienden. Welkom bij de vrijdageditie van Rockwave nummertje 548, die geopend werd door Backman Turner en Overdrive. Oftewel kort gezegd BTO, You Ain't Seen Nothing Yet. Ah, weekend. Oh, genieten voor velen van ons.
1: Van Sekspieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

gaat de deur van de studio open. Komt de producer binnen en weet je wat ze in de handen heeft? Een schaaltje met bitterballen. Oh, dat wordt wel heel laat eten vanavond. R.E.M. Losing My Religion. Die draaiden we voor je. En die is net zo mooi als deze van Boston. More Than a Feeling. 12 minuten over 6.

Of je nou groen bent, geel bent, zwart bent, wit bent, rood bent. Of je nou hetero bent, homo bent, bi bent. LHBTI'er bent. Iedereen is van de wereld. En dat moet je niet vergeten.

We zitten alweer op de helft van de maand juli, vrienden. Dat betekent dat we over 2 weken op vakantie gaan. Jawel, met de camper, dus vanuit de mobiele studio weer de vakantie Rockwaves. En dat gedurende de hele zomer. Nou, hoe mooi is dat? Toto en Hold the Line. We gaan het eventjes wat rustiger aan doen. Met Bob Dylan en Just Like a Woman.

Mooi hè, Bob Dylan. Ik kan er nooit genoeg van krijgen van die man. Terwijl ik hier nog met mijn schaaltje met bitterballen zit, kan ik je alvast een eet smakelijk wensen mocht je al wat vroeg aan tafel gaan. Maar ik zou zeggen, blijf borrelen.

like what I like. En ik hou van radio maken. The Loving Awareness Band. Zo mooi. Iedere rockwave rond 6:30.

is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Genesis. En there must be some misunderstanding. Hoe is mooi is dat? Hoe is mooi is dat? Hoe mooi. Ah, vrienden. 17 minuten voor 7. Nog maar even een lekkere Joe Walsh op de draaitafel. Rocky Mountain Way. En zo gaan wij dat met de camper natuurlijk ook binnenkort doen. Een paar weekjes nog.

Nou, is dat lekker stampen of niet? Ah, ik zie je. Ja, sommige mensen zijn inmiddels al aan tafel gegaan. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Het is bijna 13 voor, dus hoog tijd voor de Nederlandstalige. En die is van de kast dit keer. Morgen wordt het beter. Nou, laten we het hopen.

helemaal tot het gaatje gedraaid. De Golden Earring natuurlijk met Radar Love. 7:04 geweest, hoogste tijd voor de groot om te gaan eten. Nee, mijn buikje zit nog zo vol met bitterballen. Dat doen we wel over een half uurtje, drie kwartier zo. Dacht ik zo. Zeg bedankt voor het luisteren.

Vandaag doen we weer een Easy Rock and Ballads aflevering. Kun je weer een beetje bijkomen van het weekend. En op dinsdag gaan we er weer wat tegenaan. Woensdag natuurlijk ook. En vrijdag stampen we hier volgende weekend weer in. En zoals gezegd, over 2 weken de vakantie Rockwave. 3 dagen, 4 dagen per week. En natuurlijk op donderdag altijd zender in woelig water. Dan blikken we terug naar 1979. In de tijd dat ik voor Radio Mi Amigo op de Magdalena werkte. En dat was dus Radio Mi Amigo 272. Toevallig die frequentie. Fijn weekend allemaal.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het Hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. En er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
12: Als je één van de 2 Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
11: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
12: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
11: Kijk snel in de webshop van RadioSeabreeze.nl.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Ladies and gentlemen. Vrijdagavond. Lawrence and Paper.
14: My God. We have the technology. We can make him better than he was. Better.
13: Friday.
14: Yes, sir. There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary.
13: Showtime. Welkom bij de live uitzending van Thank God It's Friday.
15: Thank God It's Friday!
13: Kijk, luister en reageer mee met Loris en Wiebe.
15: En dan nu,
13: live, over naar The Loft.

0: horen fantastische muziek, dames en heren. I Can Hear Music van de Beach Boys uit 1969. Schitterend. En voor alle liefhebbers van de Beach Boys, dat zijn veel mensen, er verschijnt morgen het eerste deel van een nieuwe documentaire serie over de Beach Boys op Disney Plus, die overigens hoe noemen we dat, goedgekeurd is door de Beach Boys zelf. Het schijnt een fantastische docu te zijn. Dus voor de liefhebbers, dames en heren. Dames en heren, welkom. U bent live verbonden met de Loftuitlaren. Dit is Thank God It's Friday. Sinds 2017 wordt ieder jaar op 24 maart de Nationale Dag van de Muziek, de NVDM, gehouden. Een dag waarop heel Nederland de muziek wordt gevierd. Ik heb Frans Timmermans hier al voorbij zien marcheren en Robinette en iedereen wordt echt geweldig.
1: Ja.
0: Het doel van deze dag is samen muziek maken, zodat er zoveel mogelijk genoten, gespeeld en geïnspireerd wordt. Menselijke waarden zoals empathie, creativiteit en respect voor elkaar en het milieu staan daarbij centraal. Nou, dames en heren, zo'n dag kan Thank God It's Friday natuurlijk niet aan zich voorbij laten gaan. En als het over muziek gaat, ja, dames en heren, dan ligt hij op de stip. En dan gaat hij erin bij Thank God It's Friday. Welkom, we zijn er tot aan 9 uur aan bakboord, dames en heren. Over Frans Timmermans gesproken. Lord Squadvlieg.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is die, jongen?
1: Ja, goed. Ik heb net weer heerlijk gegeten. En ik heb net een iets te zwaar toetje genomen. Een
0: dat moet je ook niet doen.
1: Chocoladetoetje. Maar dan een pure chocoladetoetje. Nou, dan weet je het wel, hoor.
0: Ja, dat moet je ook niet doen.
1: Nee, maar die had jouw vrouw voor mij geregeld.
0: Ik heb ontzettende zin in deze uitzending. En jij zit hier echt als een soort slak waar een kilo zout op ligt. En ja,
1: Dat gaan we zelf over, hoor.
0: Ja, we hebben meestal het aan dagen. Je moet u weten, dames en heren, als we er allebei totaal geen zin in hebben, wordt het een fantastische uitzending.
1: Ja, meestal wel.
0: Ja, nu heb ik er zin in. En jij niet.
1: Ja, ik dus ook, hoor. Jawel.
0: Jawel. Nou, dan wordt het helemaal niks. Live at the Bank, dames en heren. Dit is de Loftuitlaren. Geen weerzin, waanzin, onzin. De gelulach, daar gaat het om in Thank God It's Friday. Natuurlijk te beluisteren op Seabreeze 1395 en 1098 AM. Straks onze eigen Hubert. Hij is op dit moment niet meer in Maastricht. Hij zit in België. En natuurlijk om 8:30 ook het gedicht van de week van Lawrence Kwaadvlieg. En uiteraard ook de verheffing in anywaytjes en
1: pikante praatjes.
0: Quote van de dag, dames en heren. Die komt van de legendarische Ronald Reagan. Amerikaans acteur, staatsman, maar vooral president. Het leven is één groot zoet lied. Dus start de muziek.
1: Ja.
0: Start de muziek. Ik hoor het zo zeggen.
1: Wat ook een goed lied is dat er een vent die ligt samen met zijn vrouw in bed. En ze liggen wat te doezelen. En als die vent opeens een keiharde scheet laat. Ja. Zijn vrouw die is natuurlijk meteen klaar wakker.
0: En dan met die dekens wapperen. Nee, dit is echt te erg.
1: Man, en die vrouw is meteen klaar wakker en die vraagt: wat was dat? Die was natuurlijk slaapdronken. En die vent zegt heel rustig: oh, niks aan de hand. Ik heb een goal gemaakt. Het is 1-0. En die vrouw die draait zich kwaad om, hè. En het begint wel wat te stinken onder die dekens. En ze denkt: wat hij kan, dat kan ik beter. En ze. En ze laat een keiharde ruft, hè. Nou, die gozer. Die was alweer bijna in slaap gevallen. Maar die schiet bij het horen van die knal recht overeind en roept: wat was dat? Wat was dat? Oh, zegt dat stinkende wijf. Ik heb ook een goal gemaakt. Het is 1-1. En die vent die kan natuurlijk, die kan dat niet hebben natuurlijk. Dat denk je, hij is een man, hè. Die denkt van, ja, ik ga van mijn vrouw ga ik niet verliezen. En die probeert met al zijn krachten nog een scheet uit zijn darmen te pesten, hè. En te pressen. En na een paar minuten lukt hem dat ook, hè. Maar ja, naast die scheet kwam er ook nog wat mee, zeg maar. Dus hij schijnt ook nog in bed. Ja.
0: Nee.
1: En die vrouw zegt: wat is dat nou weer? Zegt die vrouw. En die vent zegt: oh, niks aan de hand, hoor. Het is nu rust. We moeten van kant wisselen.
0: Het weekend begint met Lawrence en Wiebe. Thank God it's Friday. Shit happens, dames en heren. Thank God it's Friday. Tot aan 9 uur. En we hebben natuurlijk fantastische muziek over muziek. En dat levert zoeken.

0: kwamen er ineens in het fjernsjekken allemaal nieuwe artiesten op. Denk bijvoorbeeld aan Coldplay, maar ook Jimmy Cullum en ook James Morrison. Dit was de laatste hit uit 2011. Echt fantastische muziek. Slave to Music in Thank God It's Friday, dames en heren. Het is vandaag 24 mei. Tijd voor de dag.
1: De dag. En 24 mei is de 144ste dag in de Gregoriaans kalender. Hierna volgen nog 221 dagen tot het einde van het jaar. Gaan we naar gebeurtenissen algemeen. 1958, Martin Schreuder richt een Nederlandse luchtvaartmaatschappij op. Eerst heette het een Martin's Air Charter. Hmm. Maar later wordt deze omgedoopt tot Martinair.
0: Ja, ja, legendarisch.
1: Legendarisch, ja, zeker.
0: Hij vloog zelf ook, hè?
1: Hij vloog zelf ook, ja. 2022 bij een schietpartij in de Robb Elementary School in het Texaanse Uvalde. Komen 21 personen om, waarvan 19 kinderen. Dat is echt wel tragisch, hoor, dit. Criminaliteit en veiligheid, 2014. 4 mensen worden neergeschoten bij een schietpartij aan de Joods Museum van België. Aan de Zavel in de Belgische hoofdstad Brussel. Infrastructuur, 1883. Opening van de Brooklyn Bridge in New York in de VS is een feit. Kunst en cultuur, 1956. Het eerste Eurovisie Songfestival vindt plaats met slechts 7 deelnemers. En Zwitserland wint.
0: Dan was je in ieder geval wel voor 10 uur klaar.
1: Ja, heel snel klaar, ja. Ja. Oorlog 1918. Amerikaanse troepen arriveren in Noord-Frankrijk. 1941. Het Engels oorlogsschip Hare Majesteit Hood wordt in de jacht op de Bismarck in de zeeslag in de straat van Denemarken tot zinken gebracht. 1943. Jozef Mengele wordt hoofdofficierarts in Auschwitz. Nou, dat was niet zo heel fijn.
0: Nee.
1: Politiek 1626. Peter Minuit koopt de Manhattan van de Indianen. En waarschijnlijk voor een flesje whisky of zo.
0: Een habbekrat.
1: Daarom. 1975. Nederland besluit het eerste Europees NAVO-land tot de aanschaf van F-16 jachtvliegtuigen. 2002. George W. Bush en Vladimir Poetin tekenen een ontwapeningsakkoord. Sport. 1995. AFC Ajax wint de Champions League. Zo, dat is lang geleden. In de finale in Wenen is de Nederlandse voetbalclub met 1-0 te sterk voor het Italiaanse AC Milan. In 2001... gebeurt dat de 15-jarige Sherpa Temba Siri bereikt als jongste mens ooit de top van de Mount Everest. Let wel, 15 jaar. Wetenschap en technologie, 1844. Het eerste telegram ooit wordt door Samuel Morse van Baltimore naar Washington D.C. gestuurd met als inhoud What Hath God Row? Ja, ja. Oké. Okay. 1892. Octrooiaanvraag van Thomas Edison op de elektrische spoorweg. 1911. In Nederland wordt de eerste vogel van een vogelringetje voorzien. Wat een nieuws allemaal, hè? 1940. Igor Sikorsky voert de eerste succesvolle vlucht uit met de helikopter met 1 rotor.
0: Ja, heb ik gezien. Er staat een filmpje van YouTube. Ja.
1: Heb ik ook wel eens gezien, ja. 1960. De BTT verricht in Nederland de miljoenste telefoonaansluiting. En in 1993 is het Microsoft introduceert Windows NT. De dag is 24 mei van deze dag. En de 24 mei 1997 wordt bekendgemaakt als Elvis Presley de best verkopende overleden artiest ter wereld is. Met verkopen van meer dan 1 biljoen dollar. Er zijn wereldwijd meer dan 480 actieve fanclubs. En alleen al in Engeland zijn er 250.000 fans die nog steeds spullen van Elvis Presley kopen. Bij het overlijden bedraagt het kapitaal van Elvis Presley 3 miljoen dollar.
2: Thank God it's Friday.

0: Internationale Dag van de Muziek. En thank God it's Friday, dames en heren. En dat, nou, we hebben dus muziek gezocht op het thema muziek. Muziek over muziek. En daar zitten echt zulke fantastische platen bij. De beste is yet to come. De tweede uur is helemaal fantastisch, kan ik je vertellen. U kent een beetje het recept van Thank God it's Friday. We bouwen langzaam op. En de tweede uur mag het een beetje schuren, zou Femke Halsema zeggen.
1: Ja.
0: Ja, dus dan is het toch een tandje harder. En, maar echt geweldig. Dus hou hem hier, dames en heren. Maar eerst gaan we voor verheffing. En u weet wat dat betekent. Dat betekent dat we gaan naar Eddie Weetjes!
1: En zeker pikante praatjes. Ja, dit is een leuke. Dit is een leuke.
0: Oh, hé, laat maar.
1: Leuterbier moet mannen aan de praat krijgen over hun seksleven.
0: Leuterbier?
1: Leuterbier, ja. Ja, ja. Kunstenaar Martijn Engelbrecht, 49 jaar, probeert mannen met een biertje aan het praten te krijgen over hun seksleven. Mannen maken graag grappen over seks, maar over persoonlijke kanten wordt niet vaak geluld.
0: Nee, dat is grappig, want vrouwen doen dat wel. Als vrouwen onder elkaar
1: Godverdamme.
0: Zitten de pimpelen, die vertellen gewoon, die gooien hun hele seksleven over tafel.
1: Ja, dat is vreselijk. Ik heb dat nooit gehoord, overigens.
0: Maar nee, ik zit er ook niet bij, maar ik ben ook geen vrouw. Nou, ik
1: identificeer me
0: wel. Maar mannen hebben het alleen maar over seks. En
1: ja, maar een beetje grover zijn wij. Hè, ja, maar in de mond.
0: Wij zeggen nooit van, ik kon gisteren geen orgasme krijgen.
1: Nee. Nou ja, dat zeggen we wel, maar dan gaan we erom lachen en is het meteen weer naar het volgende onderwerp. Ja, nee, dat zijn van die dingen. Maar dingen als jaloezie, fantasieën, onzekerheden over je lijf, prestatiedruk, grenzen, intimiteit, geilheid en liefde. Ze hebben ook een sexpack. Niet de sixpack, maar een sexpack. Ja, is een uniek pakket waarin mannen, bier en seks op smakelijke wijze samenkomen. Het daagt je uit samen met een paar vrienden uit je comfortzone te stappen. Beetje eng, maar vooral erg leuk, spannend en inspirerend. Als spraakwater bouwt brouwerij Oersoep, zo heet de brouwerij, een goddelijk leuterbier voor je met 6 verschillende etiketten. De een heet Lange Jan, de andere is Pikkebaas, de andere heet Vliegenfluiter. Je hebt het biertje de Rampentamper, biertje Lulhannes
0: en de Holtor.
1: En biertje de Heilige Vallers. Ja, ja, ja. Sexpack bevat 6 leuterbiertjes en het leuterspel krijg je ook cadeau natuurlijk, hè? Het leuterspel, er zit een spel bij. Ik weet niet hoe het moet, ik heb het plaatje gezien. Het is nog steeds te koop overigens. Maar het is echt geweldig. Ik zou het wel een keer willen doen, hoor. Het lijkt me echt geweldig.
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, zoals jij het nu vertelt, klinkt het alsof een of andere wijvenpodcast.
1: Nee. Er zit
0: een of andere pseudo-psychologe en die gaat
1: Nee, helemaal niet. Nee, Martijn Engelbrecht niet. Nee.
0: Nou, die ken ik niet.
1: Ik ook niet, maar hij is een schap geboren en hij wordt gebrouwen bij de firma Oersoep in Nijmegen.
0: Geweldig.
1: Maar we zijn er nog niet. Oh. Want Sixpack bevat, wat ik zei, bevat 6 leuterbiertjes en het leuterspel. Met spelbord, handleiding, karakterkaarten en meer dan 70 prikkelende vragen over verwachtingen, angsten en verlangens. Maatschappelijke normen en persoonlijke ervaringen. Dus, wat is groter? Je ego of je penis.
0: Of je leuter. Ja.
1: Dit Knoerten of Pikkemans bier, die Oersoep Sixpack leuterbier maakt. Dat kost ongeveer, en met bijpassend bierspel natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Dat kost je maar €21,99.
0: En dan krijg je 6 biertjes erbij.
1: 6 flesjes, inclusief de Lange Jan, de Pikkebaas, Vierenfluit, Rampentamper, Lulhannes en de Heilige Vallers en een spelletje.
0: Met hoeveel man moet je dat spel minimaal spelen?
1: Dat staat er niet bij. Maar dat, ik denk met een mannetje of 4 of 5. Ik denk dat
0: dat schiet lekker op dan met 6 biertjes. Ja, God, dan kom je in de stemming, zeg.
1: Nee, maar kijk, als ze 6 biertjes maken, dan doen ze het niet voor 6 personen. Want dat kan niet. Dan moet je twee sixpacks kopen, weet je wel. Dus ze zijn natuurlijk niet gek.
0: Nee, dat begrijp ik wel. Maar oké. Nee, ik vind het een leuk initiatief. En
1: heel leuk initiatief. Leuk
0: bier. Ik stel voor dat we het een keer met Hubert gaan doen.
1: Ja, denk
0: wel. Leuk, want ik vind het ook wel leuk als Hubert een keer zich
1: vrijkomt.
0: Vrijkomt en los kan laten. Die zit toch in oudere
1: sferen. Ja, een beetje dat linkse linnen tassen truc.
0: Ja, precies. Over Hubert gesproken, dames en heren. We gaan zo meteen naar hem toe. Hij zit niet meer in Maastricht, hij zit in

En Sing Her Own Song uit 1986, dames en heren. En 1986, maar ook de jaren daarna, vormde eigenlijk een omwenteling in de wereld. Zoals u weet, ten tijde van dit nummer, daar ging het ook over, was er nog steeds apartheid in Zuid-Afrika. Kort daarna werd het afgeschaft. In 1989 viel de Berlijnse muur. De wereld zag er schitterend uit. Palestina en Israël sloten vrede. We zijn een eind gekomen van die tijden, dames en heren. Sing Her Song van UB40. Dames en heren, we gaan naar het rijkse Roomse zuiden. Alhoewel, hij zit in België. We gaan naar Hubert Smeets en ik verzoek u de hand op uw hart te leggen. En het volle borst mee te zingen met het Limburgs volk.

0: gaan we naar de beste moptapper van Nederland en ver daarbuiten. Naar onze eigen Hubert Smeets. Natuurlijk uit Maastricht. Onze globetrotter die de afgelopen maanden in Maastricht heeft gezeten. Maar hij is er weer op uitgetrokken. En zit nu in het Belgische Lanaken. Goedenavond, Hubert.
1: Goedenavond, Wiebe. Goedenavond, Loris. Goedenavond, de luisteraars en alle luisteraars in overzichtse gebieden.
2: Hij blijft leuk.
1: Ongeveer een 10-12 kilometer noordelijk van Maastricht in de prachtige Mechelse Heide.
0: Hey, goed je weer te horen. Waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, daar hebben we een tijd niks meer van gehoord. Hoe is het eigenlijk met je schoondochter?
1: Ja, mijn schoondochter is het prima. Ik kijk er zo aan. Nou, ze zit recht tegenover mij.
0: Ah.
1: En ze staat met haar staakerven recht tegenover mij. Dus we hebben heel goed contact. En 's morgens ga ik lekker een kopje koffie drinken. En vanmorgen zat haar vriendin Truus daar. En ik ga lekker erbij zitten. Maar Truus begint een beetje, ja, die zat er een beetje met een lang gezicht. En toen zegt ze tegen mijn schoondochter, god. Mijn man komt thuis, Kees, en die kijkt naar me en dan zegt hij, Truus, je hebt toch een kont als een betonmixer. En later op die dag zegt ze, zullen we eens lekker vrij, hè? En ik zeg, Kees, ik zet de betonmixer niet aan voor een beetje specie zoals jij hebt. Truus stelt het verhaal tegen mijn schoondochter en zegt erbij, van de kont, daar heeft Kees eigenlijk wel gelijk bij, die is extreem groot. Maar mijn grote probleem is, ik heb geen borsten. Bijna geen borsten. Ze had de tranen in de ogen. Luister. Wat je zegt, dat klopt. We moeten eerlijk blijven. Maar ik weet een heel goed oplossingsmiddel voor jouw kleine borsten. En dat werkt. Dan zeg je, Hubert, weet jij iets? Weet jij iets? Oh, je zou me zo gelukkig maken. Ik zeg, luister. Als je s'avonds voor de spiegel staat, dan draai je je hand vol met toiletpapier en die wrijf je tussen je borsten. Helpt dat weer? Ik zeg, dat weet ik wel 100% zeker, want kijk maar naar je kont.
0: Ja! Ja! Nou, dat wordt een gezellige kopje koffie morgenochtend. Dat kan ik u wel. Jij bent natuurlijk overal geweest, Hubert. En zeker als gids. Ja. Je hebt er vaak over verteld. Over de Eifel. En alle badplaatsen die je daar hebt. Hè, de spa-resorts. Hoe noemen ze dat in Duits ook alweer?
1: Koerorts,
0: ja. En het is natuurlijk ook goed. Ja, je bent natuurlijk ook meer zo piep. Dat je met je oude lijf in zo'n bad gaat.
2: In zo'n modderbad.
0: Dus ja, en ik heb begrepen dat je een speciaal dorpje in je hart hebt gesloten.
1: Nou, goed dat je dat vraagt. Ik ben er verleden week nog geweest.
0: Oh.
1: En dat is een dorp. Dat ligt zo'n 20 kilometer ten zuidelijk van Aken. En zo'n 10 kilometer ten noordelijk van Moonshot. En dat ligt midden in de bossen. Heeft 50 inwoners. En dat dorpje, schrijf het op met pen en papier, want dat is ongelooflijk. Dat dorpje, dat heet Uber, Bubel, Lubel, Bubel, Bak.
0: Ja, doei.
1: Ik zal hem nog even halen. Uber, Bubel, Bak. Dat is wel gemakkelijk. Nou luister, daar hebben ze geboord, al heel lang geleden. Daar hebben ze geboord op 3,5 kilometer. 3,5 kilometer diep. En daar komt dus dat Eifelwater. Komt daar naar boven toe. En als je daarvan drinkt, want het gekke ervan is, in dat water zit alcohol. En als je daarvan drinkt, word je steeds jonger.
0: Oh.
1: Dus ja, word je steeds jonger. Hoe dat alcohol in dat water komt, weet niemand.
2: Niet bekend.
1: En dat dorpje, dat heet Bubelbach, met twee L's in het midden. Zul je zeggen, ja, Hubert, dat is allemaal flauwekul. Nou, dat zijn wachttijden van 2 jaar. Dat is echt om daar dus naar binnen te kunnen. Maar ik zal je een sterker verhaal vertellen. Dat is ongeveer 35 jaar geleden wat er daar gebeurd is. Ik stapte in Maastricht in de stadbus om naar huis te gaan. Een halte verder, beste luisteraars, lieve vrienden, daar stapt een hele mooie vrouw binnen met een baby op haar arm. En ze gaat recht tegenover mij zitten. En ze kijkt mij aan. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen, ogen kwamen mij zeer familiair voor. Ik zeg, goedenavond mevrouw. En zij zegt, dag Bert. Sorry, kent u mij? Ik zeg, ik kijk het goed. Ik zei, nou mevrouw, ik weet niet, echt niet. Hij zegt ze, luister, je bent getrouwd met Irene. Je hebt 3 zonen, en Roland. Je bent geboren 11-7-52 en je telefoonnummer is 6252.
0: Ja.
1: Hallo, wie bent u? Toen zegt ze, ik zal je het uitleggen. Ik ben je oma. Oma is 92 jaar, dat kan toch nooit? Luister, zegt ze. Weet je nog, 6 maanden geleden, bij de vierjarige huwelijk van jouw oom, oma Jules, ja, dat weet ik, wat heb je toen tegen jouw opa en oma verteld over Uber, acht met 2 L's in het midden. Ja, dat heb ik tegen mijn opa en oma verteld, inderdaad. Nou, zegt hij, wij zijn daar geweest. Wat? Werkt dat echt? Ja, zegt ze, dat zie je. Ik zeg, mag ik zo beleefd vragen, waar is opa? Ja, die zit hier op mijn schoot. Die gek heeft veel te veel gezopen.
0: Oh, daar wil ik ook wel eens een slokje van. Maar het wordt tijd voor wijwater, Hubert. Is zij er?
1: Ja. Hallo, hallo, lieve luisteraars. Hier ben ik weer. Ik zit lekker aan het schin op geul.
0: Dag, zuster.
1: De geul loopt lekker langs onze zoon. Die staat wel wat hoger als normaal, maar dat is wel even op geul.
0: Ik ben blij dat u droge pentikousjes heeft. Zuster, waar ik altijd benieuwd naar ben geweest, ik heb die vraag nooit gesteld, ondanks dat we elkaar al jaren kennen. Op welke leeftijd bent u eigenlijk ingetreden in het klooster en hoe ging dat?
1: Ja, ik was 18, beste luisteraars. Ik was 18 jaar en de hele familie stond mij uit te wuiven. En moest ik naar het klooster. Maar dan ben je een paar maanden in het klooster, moet ik zeggen. En dan moet je de belofte afleggen.
0: Ja.
1: En als je de belofte aflegt, dan moet je dus bij moeder Overste komen. En die moeder Overste, die gaat je hele, hele gekke vragen stellen. En we waren met z'n drieën. En de vroeg aan alle drie, we stonden zo voor haar, ja, je weet niet waar je kijken moet. En toen zei ze, wat zou je doen, wat zouden jullie doen als een man op jullie afkomt die jullie onzedelijk wil behandelen? En toen zegt ze, zuster Augustina, zegt ze, jij bent aan de beurt, zeg het maar. Ik zou op mijn knie vallen, zegt zuster Augustina. En uit alle macht tot onze lieve Heer bidden tot hij weggaat. Moeder Overste prijst haar uitbundig met dit antwoord. En toen zegt ze tegen zuster Olivetta, zegt ze Olivetta, wat ga je doen? Nou, zei Olivetta, maar Olivetta kwam een beetje zo van een lager rang als dat wij waren. Ik zou hem een enorme schop onder zijn kruis geven, dan piept hij wel er anders. Ik zag dus toch Overste kijken of ze van een andere planeet kwam, maar ze accepteerden het antwoorden. En nu jij, Potentia. Ik zou tegen hem zeggen, eerwaarde moeder, als jij de broek naar beneden doet, doe ik mijn habit omhoog. Moeder Overste. Ze werd razend en vroeg om een verklaring. Ik zeg, beste eerwaarde moeder, u moet niet zo snel boos zijn. Het is een heel eenvoudig antwoord. Ik kan namelijk veel harder rennen met mijn habit omhoog dan hij met zijn broek naar beneden. Ik wens u allemaal een hele prettige avond.
0: Ja. Dank u wel, zuster Potentia. Een mooie week op de congregatie. Nou, Hubert.
1: Ja.
0: De cirkel is wel weer rond. Ja, dan wordt het tijd voor een beschouwing van jou. En ik heb wel begrepen dat deze 3 dubbele bodems heeft, de spreuk van de week.
1: Ja, ik heb een hele mooie spreuk gemaakt voor iedereen. En dat is een doordenkertje. Het is nu vrijdag, dus voor de volgende week stuur maar in als wat je ervan denkt. Hier komt de spreuk van de week. Iets wat je niet afmaakt is waardelozer dan iets waar je nog niet aan begonnen bent. Ik wens jullie allemaal een super weekend vanuit de Salamaco. En tot de volgende week.
0: Geniet ervan, Hubert. Dankjewel.
3: Yo.
0: Hubert Smeets, dames en heren. Uit Laanaken. And thank God it's Friday. Muziek. Het is de dag van de muziek. Dus hebben we muziek over muziek. Zo ook deze. All summer long. Hier is Kid Rock.

0: ik weet wel, als ik over een paar weken Alabama inrijd, ja, dan gaat het nummer natuurlijk ook over. Sweet Home Alabama. Kid Rock refereert daaraan in zijn nummer All Summer Long uit 2008, dames en heren. Het is de Nationale Dag van de Muziek, dus hebben we een Thank God It's Friday. Muziek over muziek. En dames en heren, tijd voor verheffingen. Thank God It's Friday. Pa-pa-pa-dam. En dat betekent natuurlijk Lawrence Kwaadvlieg met animeetjes en
1: zeker pikante praatjes.
0: Oh.
1: Ja, ik heb het laatst van de week in de Panorama las.
0: Jij leest ook alleen maar kwaliteitsmedia.
1: Ik lees er helemaal kwaliteit. Anders staat het nieuws toch niet in. Nee, dus het zal niet in het NRC staan, denk ik. Hè? Ja, daar hebben ze ook onzin.
0: Ja.
1: Grote onzin lullen ze daar. Maar goed, we zijn geen politiek programma. We gaan het gewoon over de waarheid die in deze wereld ronddwaalt.
0: De keiharde waarheid.
1: De keiharde waarheid. Want scheten inademen is goed voor de gezondheid. Dat hebben ze ontdekt, hè?
0: Dus
1: ik zou zeggen, vol gas. Flatuli, flatula, flatuleren. La la la la la la la. Ja, eindelijk goed nieuws voor de fanatieke broektrompetisten onder ons. Ja, al dat geronk en geborrel uit je achterste blijkt een behoorlijke boost voor de gezondheid op te leveren. Zeker wanneer je het vrijgelaten geurenboeket weer via je neus binnenlaat. Ja, echt waar.
0: Geurenboeket.
1: Ja, heerlijk. Althans, dat meent een aantal onderzoekers aan de Universiteit van Exeter.
0: Ja, dan is het zo.
1: Zo is het. Dan is het waarheid. Hè.
0: Ja, dat
1: allemaal professoren zitten er ook, hè. Hoe dat precies zit? Simpel. Een van de gasten die vrijkomt bij het laten van een scheet, een grote wind, is gaswaterstofsulfide. Ja, dat blijkt een soort wondermiddel te zijn.
0: Je kan het zelfs aansteken.
1: Je kan het zelfs aansteken. Ik heb het wel eens gedaan, jij niet?
0: Nou, mij is het nooit gelukt, maar mijn broer Paul,
1: ja, ik heb het
0: wel eens
1: gedaan.
0: Die kon echt, als hij een jongen, kwam compleet steekvorm uit. Iedere keer weer. Mij is het nooit gelukt, maar het is hem wel.
1: Ja, ik zweer je, je kan je scheermesje gewoon thuis laten, hoor.
0: Mijn scheten reiken naar roosjes, de Schellebeek.
1: Oh, die van, oh ja, ook al?
0: Ja, die van Maxima ook.
1: Maxima ook, hè?
0: Ja.
1: Even kijken, waar we gebleven? Oh ja, het zou ook onder andere helpen tegen kanker, beroertes en hartaanvallen. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Ja, nee. Daarnaast zou ook de kans op artritis en dementie verlaagd worden door het opsnuiven van een stevige dosis darmgas.
0: Flatulentie.
1: Ja. De volgende keer dat je een ketterende verrassing op voelt komen, kun je dus al beter vast je hoofd tussen je benen steken voordat je het kanon afvuurt. Ja, dat lijkt me ook wel een goed idee natuurlijk. En als je geliefde weer een keer klaagt als jij de gaskraan opendraait, deel dan even mee dat het ook goed is voor haar gezondheid.
0: Ja, dat is wel zo.
1: En
0: dit is even een strikvraag nu.
1: Ja, oké.
0: Okay. Je hebt natuurlijk lang en nog steeds naast jouw geliefde in bed gelegen.
1: Ja.
0: Als jij dan een scheet laat, ga je dan wapperen met de dekens?
1: Nou, ze slaapt niet, maar als ze wakker is wel. Dan doe ik even.
0: Ja, omdat je het goed ervoor hebt natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, zo is
1: maar
0: het.
1: Maar eigenlijk moet ik dat niet doen, hè. Eigenlijk moet ze het opsnuiven. Dat is goed voor
0: je. Ja, maar als je ermee wappert, dan snuift ze toch op.
1: Ja, nee. Je moet het goed inhaleren. Dat is, anders werkt het niet tegen die ziektes, hè?
0: Inhali, inhala.
1: Inhaleren. La, la, la, la, la, la, la. Gaswaterstof, Sofie de jongens, dat is wat je beter maakt in geworden.
0: Nou stond ik decennia geleden in de tram in Amsterdam.
1: Ik stond op de tram.
0: Staan in de tram. En het was nog tijd dat ze nog een conducteur hadden in de tram. En dan laat iemand echt een scheet, jongen. Nou,
1: je hoorde hem niet, maar je voelde hem.
0: Iedereen ging dood.
1: Heb ik ook wel eens meegemaakt, ja.
0: En toen hoorde je die conducteur. Ach, mensen niet zeuren, iedereen een neus vol. En is het zo voorbij.
1: Briljant.
0: En het is nog goed voor je ook, weten we nu.
1: Dat weten we nu.
0: Thank God it's Friday. Met Kiki.

Nationale Dag van de Muziek. Ja, dames en heren. En dan platen mogen uitzoeken die over muziek gaan. Dat is een feest, kan ik u wel vertellen. Wij hebben deze vrijdagmiddag echt zitten genieten met al die platen die we konden uit. We hadden er wel 5 uur van kunnen maken, maar we hebben de mooiste eruit gehaald. Listen to the Music van de Doobie Brothers lag natuurlijk op de stip. Dat begrijpt u wel. Thank God it's Friday, dames en heren. We gaan op naar 8 uur. Had ik u al verteld dat het 2e uur nog beter wordt qua muziek? Nee? Nou, bij deze.

0: straalt daar vanaf. Uit 1968, dames en heren. Sly and the Family Stone. Dames en heren, sinds 2017 wordt ieder jaar op 24 maart... vandaag de Nationale Dag van de Muziek gehouden. Een dag waarop heel Nederland de muziek wordt gevierd. Het doel van deze dag is het samen muziek maken... zodat er zoveel mogelijk genoten, gespeeld en geïnspireerd wordt. Menselijke waarden als empathie, creativiteit, Palestina... respect voor elkaar staan daarbij centraal. Of heb ik nou de verkeerde tekst van mijn huis? Kijk, ik weet het niet. Je weet het niet.
1: Oh, dat zijn helemaal goed.
0: Dames en heren, thank God, it's Friday. Super dat u hier bent. Aan bakboord, Lawrence Kwaadvlieg.
1: Ja.
0: Heb jij, ja, hoe is het nou?
1: Nou, ik heb net nog even een speciaal moslimdrankje opengetrokken.
0: Oh ja?
1: En dat bevalt me goed.
0: Welke dan?
1: De Arabier. Kijk die? Die is lekker hoor. Die is heerlijk.
0: Ja, die schuimt een beetje veel volgens mij. Nee, begeven we ons op.
1: Ah nee, het is een grapje. Kom op, zeg. Kunnen ze dat ook wel tegen?
0: Live in onze mancave, dames en heren. Dit is de Loft in Laat. Geen weerzin, waanzin, onzin. De gulle lach, dit is Thank God It's Friday. Natuurlijk exclusief op Radio Seabreeze. 10, 9, 8 en 1395. AM. Zometeen om 8:30, dicht van de week van Lawrence. Maar natuurlijk ook anywaytjes en...
1: pikant praatjes.
0: Nou, jongen.
1: Ja, we moeten maar eens even over golven hebben.
0: Golf? Oh, dit is de nationale sport van Donald Trump.
1: Ook, ja, zeker weten. Nou ja, weet je, het is natuurlijk een vrij moeilijke sport natuurlijk. En,
0: dat valt niet mee.
1: Er wordt al hier en daar wel eens een keer een balletje geslagen. Maar ook deze bal van de bewuste speler die aan het golfen is... eindigt weer in de bossages. En dus de persoon in kwestie, de golfer dus... die gaat op zoek naar zijn bal. En hoe verder hij, zeg maar, verdwijnt in het struikgewas...
0: Wat ruist daar in
1: het struikgewas... ruikt hij ineens iets en hij zoekt een beetje door... en hij gaat door die struiken en op een gegeven moment... dan ziet hij, ja, een beetje een heksachtig wezen. Ja, en die is in een potje aan het roeren, zo. Lalalala, weet je wel. Hij zegt, wat doe jij hier?
0: Met een sigaret kaag.
1: Wat doe jij hier in de bossages? En zij kijkt hem aan met een grote haakneus en zegt, ik maak een toverdrankje. Oh. Ik zeg, oh, interessant, zegt die man. En waarvoor moet dat dienen? Nou, zegt ze, als je hier een slokje van neemt, dan word je een buitengewoon goede golfspeler. Oh, zegt die golfer, zou ik er dan een slokje van mogen drinken? Ja, dat kan wel, maar... je seksleven zal er helemaal belabberd en nog belabberder van gaan uitzien.
0: Dat moet zich in kaart zijn geweest. Kan niet anders.
1: Ik kan niet anders, hè. Oh, zegt hij. En als ik dan goed kan golfen, dat neem ik er dan gewoon bij, hè, zegt hij. Dat ga ik gewoon doen. Dus hij drinkt inderdaad dat toverdrankje er op de bodem op. En wat denk je wat er gebeurt? Hij gaat terug naar de golfbaan en daar slaat hij zijn eerste bal. En wat denk je?
0: Hole in one.
1: Hole in one. Hole in one.
0: Ja.
1: Hij verbeterde alleen maar en hij verbeterde alleen maar. Hij haalt de ene prijs naar de andere prijs. Hij haalt alles binnen wat hij maar kan winnen. En uiteindelijk gaat hij ook meespelen op de Tour. In de Tour.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, de grote Tour der golfers. En je weet niet hoeveel miljoenen hij aan prijzengeld binnenhaalt. En uiteindelijk keert hij weer eens een keertje terug op de golfbaan... waar het allemaal begonnen is en gebeurd is. Hè? En weet je, hij denkt... ik ga toch nog eens even in de struikgewas kijken in de bossages... of daar die heks nog zit, hè. En nou, dan gaat hij doen, dan gaat hij de struikgewas. Hè? En, oh ja, hoor, ja, dat was er nog. En hij zegt... hey, hoe is het met jou gegaan? Ja, geweldig eigenlijk. Ik heb ongelooflijk veel prijzengeld in de wacht gesleept. En dat wil ik helemaal niet weten, zegt ze. Maar hoe is het met de seks? Hoe is het met de seks? Want dat is wel een van de bijwerkingen waar ik je voor gewaarschuwd heb. Ik denk dat jij niet heel veel hebt, je heel veel hebt kunnen botvieren met de seks, zegt ze. Zegt die golfer, ja... toch wel hoor, maar ik denk zo wel 3 à 4 keer afgelopen jaar. Oh, zegt die heks, 3 à 4 keer? En dat vind jij niet slecht? Nee, zegt hij, maar voor een pastoor met een hele kleine parochie valt het best wel mee.
2: Eindelijk weekend.
1: Ja, ik moet er zelf om lachen, maar ik vind de wereld...
0: Ik zie in één keer het dagboek van de Hermes opvormen op jouw fiets. Muziek over muziek en thank God it's Friday, dames en heren. En in de tweede uur is het echt geweldig. Hier is is Sugarloaf. Hallo.

0: zo zit de muziekindustrie in elkaar, dames en heren. Don't call us, we'll call you. Je hoort het in de dag van het vorige uur van Elvis Presley. Dat ten tijde van zijn overlijden had hij 3 miljoen nog. Dus hij zegt, nou, 3 miljoen is best wel geld.
1: At that time.
0: Veel geld. Toen ter tijd. Maar het was wel fucking Elvis Presley. Ik bedoel,
1: ja, inderdaad,
0: dit was de grootste ster ter wereld. En die had nog maar 3 miljoen. Moet je je voorstellen wat iedereen om hem heen aan die man verdiend heeft. Dat is echt schandalig.
1: Ja, die man uit Brabant waarschijnlijk heel veel zijn manager.
0: Ja, dat was de...
1: Hoe heet hij ook alweer, die gast?
0: De Colonel Parker.
1: Colonel Parker, ja.
0: Ja, dat was een hele foute baas. Hele foute baas.
1: Ja.
0: Anyway, Sugar Love, dames en heren, 1975. En thank God it's Friday op de dag van de muziek. We gaan naar, overdag gesproken, de dag.
1: De dag. En de tweede uur hebben we altijd de geborenen en de overledenen mensen. 1686.
2: Zo.
1: Ja. Gabriel Fahrenheit, Duits natuurkundige.
0: Dat is de broer van Celsius, hè?
1: Ja, de broer van Celsius. Ja, zijn neef. 1819, koningin Victoria, de prinsvorstin. 1945, Priscilla Presley, over Presley gesproken.
0: Nou.
1: Is ook vandaag jarig. Amerikaans actreutel en echtgenote van Elvis Presley geweest. 1955, Derek Bolt, Nederlands televisiepresentator, die helaas niet meer mag zijn, want hij is eruit gedonderstraald.
0: Ah ja?
1: Ja, hij mag niet meer doen. Ze vinden hem te oud, ja, belachelijk. Maar goed, maakt niet uit. 1956, Sean Kelly, beroemde Iers wielrenner. En 1966, ja. Eric Cantona, Frans voetballer. Overledenen, 1543, Nicolaas Copernicus. Ja. Dat was een Duits astronoom.
0: Ja, een grote jongen. Ja.
1: Zeker weten. 2021, Max Mosley. 81 jaar geworden, Brits autocoureur. En
0: die deed ook Duitse dingen.
1: Ja, ik zeg niks. 2023, Tina Turner. 83 jaar geworden, Amerikaanse actrice en zangeres. En is vorig jaar aan haar einde gekomen.
0: Verscheiden.
1: Muziekjager op de 24ste mei, deze dag, 1926, Miles Davis. Nou, die behoeft geen uitleg, hè? De Amerikaanse trompetist.
0: Nee, daar heb ik nog een verhaaltje over.
1: Oh.
0: Ja, als ik even mag.
1: Ja, natuurlijk.
0: Op een gegeven moment is er een groot banket op het Witte Huis. En Miles Davis zit er ook. En Miles Davis is een...
1: Bij wie?
0: Nee, bij de president.
1: Ja, welke? Weet je niet. Oh, ja.
0: Presidentieel diner. En Miles Davis zit er ook. En Miles Davis is een negroïde man. En hij speelt zich af in de 60 jaar.
1: Hmm.
0: En zoals je weet was er nog segregatie in de Verenigde Staten.
1: Dat kennen die waarschijnlijk.
0: En die zit naast een of andere vrouw van een senator. En hij is niet zo groot. Dus hij zit daar. En dat mens, dit is echt gebeurd. En dat mens dat draait naar links. En die zegt, wie bent u eigenlijk? Hij zegt, ik ben Miles Davis. Oh, en wat heeft u gedaan dat u hier bent? Hij zegt, nou ja. Ik heb de jazzmuziek 3 of 4 keer een compleet nieuwe richting gegeven. Maar mag ik vragen wat u hier doet?
1: Geweldig.
0: Ja. Echt gebeurd.
1: Mooie anekdote. Ja. 1942, Brian Davison van The Nice. Hij speelde de drums. 1946, Gerard Romijn van The Motions. 1947, Mitchell Margot van The Tokens. 1948, Klaus Meine van The Scorpions. 1950, Robert Steinhardt van Kansas. En 1955, John Grimaldi van Argent Guitar. Nee, van Argent. Hij speelde de gitaar waarschijnlijk.
0: Ja.
1: 1967, Richard Robinson van de Black Crowes.
0: Ja,
1: heerlijk. 1975, Lauryn Hill van de Fugees. En 1958,

0: You want a boogie? Don't you stop it. Don't you stop. Yarbrough and Peoples. Een beetje disco voor de mensen, dames en heren. En thank God it's Friday. En dat doe ik natuurlijk voor Alex van Sloten. Die zit tegenwoordig in The Board.
1: Ja.
0: Ja, en dan moet je een beetje uitkijken. Want Alex is van de disco. En dan zijn natuurlijk alleen maar de jam draaien. Bijvoorbeeld die daarvoor worden met Beats.
1: Nou, dan
0: voor je het weet,
1: zijn
0: we
1: rapen gaar, hè?
0: Ja, voor je het weet sta je plantsoenen aan het harken. En ja, ja, dan is het toedeledoki met Thank God It's Friday. Dus speciaal voor jou, Alex. Zo zijn we ook weer. Yarbrough and Peoples and Don't Stop the Music. En daar gaat deze uitzending over, dames en heren. Muziek over muziek op deze Nationale Dag van de Muziek. Maar eerst gaan we u verheffen met anyweetjes en
1: pikante praatjes. Ja, de vrouwen gaan massaal voor de roze taco. Vredehandhaver.
0: De roze taco?
1: Roze taco, ja. Ja, behaarde bokaal, de loeiende aap, de honingpot. CQ, de designervagina.
0: We zijn net aan de Satisfyer.
1: Ja, maar ja, designervagina is ook wel, dat is ook een dingetje.
0: Maar waarom zou een vrouw aan een roze vagina gaan?
1: Designervagina.
0: Die hebben ze toch al?
1: Nee, een design. Ja, maar ja, dat is.
0: Oh, wacht even. Die
1: een
0: wordt,
1: equivalent van designervagina.
0: Die wordt gefabriekt.
1: Van vagina is een roze taak of vrede handhaven, behaarde bokaal en loeiende aap of honingpot. Of kokosnoot of spasbekloof of lunchdoos, kan mij schelen. Maar spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie heeft de mooiste vagina van het land? Plastische chirurgen kunnen de vraag naar designervagina's amper bijhouden. Nee,
0: dit meen je niet.
1: Ja, ja, ja, gebeurt allemaal, hè. Dat bleek tijdens een internationaal congres voor cosmetische chirurgen in Parijs. Op het World Congress of the International Master Course of Aging Science vielen enkele verrassende cijfers te noteren. Zo zagen artsen de vraag naar designervagina's met meer dan de helft stijgen. Zo.
0: Waar hou je die shit vandaan, man?
1: Ik weet dingen. Ik weet dingen. Vooral schaamlipcorrecties liggen goed in de markt.
0: Oh.
1: Ja, de pornificatie van onze maatschappij is de belangrijkste reden waarom vrouwen massaal onder het mes gaan. Verder doen de meer traditionele ingrepen zoals borstvergrotingen, neuscorrecties en liposucties het ook nog steeds goed. Dus niet gefreurd, hè. Dat is niet alleen de vagina's, maar ook de borsten, de neuzen en de liposucties. Mannen en vrouwen in de Verenigde Staten, Brazilië, Japan, Italië en Mexico lieten de meeste cosmetische ingrepen uitvoeren, al moet de Aziatische markt nauwelijks onderdoen. De verwachting is zelfs dat er binnenkort meer cosmetische ingrepen in Azië zullen gebeuren dan in Europa. De uitgaven hiervoor stegen vorig jaar met 8%. En dat is 7 keer zoveel als in 2023. Dus dat is toch wel wat. Ja, het is gewoon een modeverschijnsel, denk ik. Dat, ja, ja.
0: Nee, ik ben een beetje sprakeloos. Ik.
1: Ja.
0: Nee, weet je, ik kan me op zich een borstvergroting prima voorstellen. Maar
1: het is ook een beetje achteruit aan het gaan, hoor. Heb ik het idee, maar goed.
0: Dat weet ik niet, maar ik bedoel,
1: ik heb het niet gedaan,
0: maakt
1: het
0: uit of je een grotere of kleinere schaamlip hebt.
1: Ja, maar als dat.
0: Nou ja, als dat
1: bij de vrouwen een ding is, dan ja.
0: Ja, dat zou me ook verder.
1: Kijk, ik zie het toch niet. Ik heb toch het licht uit, dus dat kan mij het schelen. Ja.
0: En je weet niet eens meer wat een schaamlip is.
1: En liposuctie, denk ik van. Nou, gewoon een kusser over de hoofd.
0: Nee, wacht even.
1: Wat?
0: Liposuctie is niet te vergelijken met liposuctie, hè? Je houdt nu weer dingen door elkaar.
1: Ik heb het niet over lippen.
0: Oh,
1: ik heb het niet over labia.
0: Labia.
1: Labiale suctie heb je dus ook. Hè? Dat is het opfukken van de lippen, zeg maar. Labia is dat een lip. Nou ja, goed. Lekker belangrijk. Verheffend, hè? Jij bent er stil van, hè, Wiebe?
0: Ik zwaai helemaal stil.
1: Ik zie het gewoon.
0: Ik trek het niet meer.
1: Nee, dat denk ik. Ik zie het al helemaal aan je.
0: We gaan terug naar de muziek, dames en heren. Want het is tenslotte de dag van de muziek.
1: Zo is dat.
0: Ja, Nationale Dag van de Muziek. En ja, ik moet u een illusie armer maken. Want u denkt natuurlijk dat al die artiesten, al die miljoenen nummers die er gemaakt zijn, dat die uit hun legendarische en fantastische brein is ontsproten. En hoe ze het allemaal voor elkaar hebben gekregen. Maar dames en heren, ik heb nieuws voor u.
1: Oh, ja.
0: Al die nummers, die komen uit 4 akkoorden.
2: Recognize this?
3: Yeah, yeah, that's Don't Stop Believing by Journey.
2: And the cast of Glee.
3: Yeah, there's a few more songs with the same chords. Check it out.

0: Het fantastische Four Chords. Vier akkoorden. Four Chords heet het. Axis of Awesome. Ze komen uit Australië, dames en heren. Als je dit wil zien, het is een live opname. En die kun je zien op YouTube natuurlijk. Als je googelt op Axis of Awesome, kom je ze meteen tegen. Fantastisch nummer werkelijk. En dan blijkt dat de hele muziek gebouwd is op vier akkoorden. Nou, natuurlijk niet alles, maar wel heel erg veel.
1: Een teder moment. In Thank God It's Friday. EQ, IQ en LQ. Lawrence Kwaadvlieg. Gedicht van de week.
0: Iedere week, dames en heren, wordt er door de Verenigde Naties vergaderd over het thema van Thank God It's Friday. En als die uitkomst er is, dan neemt Lawrence die mee naar zijn toren in Muiden. Hij sluit zich op met ganzenveer en druipkaars en blijft net zo lang schrijven totdat het gedicht af is. Zo ook deze. En vandaag is natuurlijk het thema de dag van de muziek. Vandaag is het een quatrein en die bestaat uit vier regels met een aantal strofen. Veelal zijn ze wat zwaarder van inhoud en ze hebben vaak een stichtelijke boodschap. Dit gedicht van Lawrence heet Muziek.
2: In de stilte van de nacht als de wereld slaapt, wekt muziek de ziel die droomt diep en vergaapt. Een viool die fluistert, een piano die weent. Elke noot in de lucht een verhaal, wel gemeend. De gitaar besnaart al zoenen, de drum slaat de tijd. Een melodie van hoop in een wereld zo wijd. Elk lied een echo van het leven en het lot. Muziek die ons leidt als een zichtbare god. De klanken dansen vrij in een hemelsbal. Een symfonie van klankkleuren als steerkristal. Het ritme van het hart en de cadans van de zee. Dat ons verbindt als een oneindig essay. De fluit zingt van vreugde. De cello spreekt van pijn. Elk instrument heeft een stem. En komt tevoorschijn. In de harmonie van tonen vinden we onze plek. Muziek is onze gids, elke maal een ander karaktertrek. Laat de noten zweven door de ruimte heen. Een lied van liefde, zonder grens daaromheen. Want de magie van muziek vinden we rust. Een universum van klank, een uitputtelijke goudkust.
1: Gedicht van de week. And thank God it's Friday.

0: Music uit 1976. Ik geef onmiddellijk toe, dames en heren, naar het schitterende gedicht van Lawrence. Het was een van zijn klassiekers. Hij heeft er honderden, nou, misschien wel een kleine duizend gemaakt. Is dit wel een van zijn allerbeste? Ja, en dan zoek ik daar een plaat bij. En ik zei het vanmiddag tegen Lawrence, ja, ik ga John Miles nemen. Het is een ongelooflijk open deur. Maar ik ga hem wel inschoppen.
1: Nou ja, ik ben blij dat je het gedaan hebt.
0: Ja,
1: hij past er goed. Hij past er fantastisch.
0: Hij hoort er ook wel bij, ja. Nou, genoeg eigen pijperij, dames en heren. Thank God it's Friday. Het wordt weer tijd voor u, dames en heren. Het wordt weer tijd. Aangezien u niet meer leest en binnenkort ook nog extra btw op boeken en kranten zitten, moet u het maar van ons hebben in Annie Weetjes en
1: pikante praatjes. En hopelijk geen btw op onderbroekjes, want dan wordt die nog duurder. Het Italiaanse modemerk Miu Miu krijgt de wind van voren nu ze onderbroeken op de markt gebracht hebben met een prijskaartje van, hou je vast, €5.500 per stuk. En er zit geen goud of zilver aan of zo dan ook.
0: Ga je ze opeten? Nee, maar je hebt ook van die edible die kost, undies, hè?
1: Die, ja, maar die kosten geen
0: 500 euro.
1: Ja, nee. Online drijven mensen massaal de spot met de peperdure glitterende slipjes met pailletten. Sowieso werden deze ontworpen door een man. Dat zal wel een homoseksuele man zijn, denk ik zo.
0: Maakt niet uit.
1: Maar dat geeft niks. Dat moet je zelf weten als je met je speelt.
0: Ja, maar de beste koks zijn ook mannen, hè? En de beste modeontwerpers zijn ook vaak mannen.
1: Ja, zo is dat.
0: Ja, kan er niks aan doen, hoor. Sorry, dames, maar dit is
1: Dat mag gezegd, hè? Mag gezegd. Ja. Tijdens de recente modeweken in onder meer New York, Parijs, werd nogmaals duidelijk dat het modehuizen niet ontbreekt aan lef. Simone Rocha zond bijvoorbeeld haar modellen de catwalk op in decadente crocs. Met parels en glitter. BBC merkte eerder deze week dan weer op de designers het dit jaar hoog op hebben met een idioot hoge grote schoenen. De Miu Miu nu op de proppen komt met luxueuze onderbroeken waarvoor de gemiddelde mens een maandloon of twee opzij moet zetten, hoeft dus helemaal niet te verbazen. Opvallend genoeg is het niet de prijs die het volk op stang jaagt, maar het feit dat de slipjes echt simpelweg echt oncomfortabel uitzien. Iemand op social media vatte het als volgt samen. Dames, willen jullie liever de pailletten onderbroeken met vaginale jeuk aan $5.000? Of een ribfluwelen onderbroek waar een riem past voor $1.100? Nou, dat gelijk in. De comments zijn zoals te verwachten aan de bijtende kant. Velen zijn daar het voorbeeld over eens dat de onderbroeken een onaangename nevenwerking zullen hebben. Die in ribfluweel schreeuwt gewoon schimmelinfecties. Schrijft iemand. Of ook de duurste schimmelinfecties die je kunt krijgen. Iemand in de comments besluit. Iets zegt me dat je deze onderbroeken. Dat deze onderbroeken door mannen ontworpen zijn. Een kleine kanttekening. Het is twijfelachtig dat de onderbroeken ook daadwerkelijk bedoeld zijn als onderbroek. Het ribfluwelen onderbroek wordt bijvoorbeeld beschreven als short. Koppers zullen met andere woorden een extra onderbroek dragen onder het chique slipje. In België lijken de prijzen trouwens een tikkeltje zachter. Het pailletten onderbroekje heb je al voor zo'n €4.000. Dan in ribfluweel is het €770. Nou, er zit waarschijnlijk weinig accents op, hè? Denk je niet?
0: Je gaat toch...
1: Ja. Als jij 100 miljoen per jaar verdient, kan jou het schelen.
0: Je gaat toch niet met je togens in een onderbroek van $5.400 lopen? Wat zullen we nou krijgen?
1: Nou, ik wel, meid, hoor.
0: Ja, jij wel?
1: Ik vind het heerlijk.
0: Oh, lekker.
1: Ik heb er twee. Een roze en een rode.
0: En het vier zeker ook nog dan?
1: Zeker.
0: Ja, dat is wel mooi, ja.
1: Met funzige deuntjes.

0: Okay, het snel maar zeggen. Uit 1978. Ja, ik vond het fantastische muziek. Maar ja, goed, ik had in die tijd, in 1978 was ik 13, had je het eigenlijk twee groepen. Je had de disco's. Mensen die van disco hielden. En je had de mensen die van punk hielden en rock'n'roll.
1: Ja,
0: en,
1: ja, ik had beide wel, hoor.
0: Nee, ik zat helemaal aan de punk en rock'n'roll gewoon. Dus ik vond het helemaal geweldig. Sex and drugs and rock'n'roll. Dames en heren, het is de dag, Nationale Dag van de Muziek. En daar passen natuurlijk sex and drug and roll. Drug and roll? Wow. Drugs and rock and roll.
1: Oh, mooi, drug and roll.
0: Volledig
1: geweldig.
0: In.
1: Die houden we erin.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. We naderen 9 uur. Maar voordat we daar zijn, eerst nog even anyweetjes en
1: vaginale praatjes. Ja.
0: Nee, niet.
1: Ja. We gaan even de berenklauw strelen, jongens. Kijk, daar komt hij op. Ja. Een vrouw wilde haar vriendje op een wel heel originele manier ten huwelijk vragen. Haar aanzoek eindigde in het ziekenhuis volgens de Britse krant The Sun. Nou, die moet je geloven altijd.
0: Ja, dat is
1: een hele goede krant.
0: Ja.
1: Dat is een geweldige krant.
0: The Sunday Times is niet vergeleken met
1: NRC van de UK.
0: Ja, inderdaad.
1: Gynaecoloog Adam Kay verzamelde de meest memorabele momenten uit zijn carrière in zijn boek This Is Going To Hurt. Een van die anekdotes gaat over patiënten JB, die een jonge vrouw wilde haar vriend ten huwelijk vragen. Normaal neemt de man het initiatief, maar volgens de traditie mag een vrouw op 29 februari... elke 4 jaar haar man vragen om te trouwen. De dame in kwestie wilde het liefst op een originele manier doen. Dus kocht ze een verlovingsring. Stak die in een kinderüberraschung en een kindersurprise ei en plaatste het ei in haar vajajaj. In haar flamoesje. Dan zou ze haar vriend verleiden tot wat fingerwork. Hè, wat
0: fingerwork. Ja.
1: En zo zou hij per ongeluk het ei vinden. Ja. Tot zover het romantische idee. De uitwerking verliep helaas iets minder vlot dan gepland. Het ei draaide rond en draaide rond en draaide rond in de vajajaj van de vrouw, waardoor het vast kwam te zitten. Haar vriend, nog zij, kregen de kinderüberraschung eruit. Het koppel ging dan maar naar het ziekenhuis. En daar moeten ze Dr. K. Dr. K, wie kent hem niet? Ja, de vaginalist. Al die tijd wilde de vrouw niet zeggen waarom ze een ei in haar geslachtsdeel had gestoken. Dr. K kon het ei uiteindelijk losmaken met een soort van tang. Groot was de verbazing bij haar vriend toen de ring tevoorschijn kwam.
0: Ah, maar het is toch wel een romantisch moment. Daar tussen die tangen en die lakens.
1: Ja. De vrouw stelde de vraag aan haar toekomstige en die zei... Ja.
0: Oh, dat dan weer wel.
1: Volgens Dr. K vermoedelijk uit shock, want wat zou een vrouw die een ei in haar vagina steekt doen als hij nee zou zeggen? Alleszins een mooi verhaal voor een receptie van de trouw. Oh, prachtig gezegd. Maar ik vind het ook een leuke zin. Dr. K kon het uiteindelijk losmaken met een soort tang. En groot was de verbazing bij haar vriend toen de ring tevoorschijn kwam.
0: Nou, ik ben echt ontroerd.
1: Ik zie het aan je.
0: Een beetje tranen in mijn ogen. Dames en heren, deze Thank God It's Friday zit erop. Ik ga 3 weken op vakantie. Dat betekent dat we de beste uitzendingen de komende 3 weken van Thank God It's Friday gaan herhalen op deze avond.
1: En luisteren allemaal, hè?
0: En luisteren, want die zijn extra speciaal.
1: Iedereen, tot over 3 weken. De rozen.
0: We laten je alleen met deze muziek. Over muziek die echt fantastisch is. Het is een driekwartsmaat. Het is een wals. Het is Billy Joel. En Piano Man. We spreken elkaar weer op 21 juli.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. En er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
2: Ik ben gebruiker.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de 2e keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: De 1395 AM
13: is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Sea Breeze.
13: 10 jaar
0: Radio Seabreeze.
3: Radio Seabreeze.
13: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de 2e keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

ze kan het nog niet goed verkroppen. Hij kneep er zomaar tussenuit, zonder misbaar, zonder geluid, een hart van goud.

huilt, lieve schat, moet je dat niet doen. Het heeft geen zin, dus droog je tranen, liefste, kom. Het lost niets

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt

0: een graad of 17.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Er volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
13: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
12: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
13: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
12: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
14: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de drie gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten.
3: En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
15: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
16: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
17: Koffie Compleet!
16: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers onder het puin na de explosie afgelopen nacht in Amsterdam, zolang niet kan worden uitgesloten dat er nog mensen liggen. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. En in de gemeenten Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is de E. coli-bacterie aangetroffen in het kraanwater. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en een graad of 13. Overdag wisselend bewolkt met een paar buien. Er staat een matige westenwind en het wordt zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Een Cinzano-verrassing voor iedereen. Aan iedere driekwart fles hangt een gratis ijsvormpje voor een heel alfabet. Verwen u maar eens met Cinzano Vermouth in Mix en on the Rocks. Dat is weer eens wat anders. Cinzano.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. 2 inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten.